0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM met het nieuws van 3 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Israël en Libanon hebben een nieuw staakt het vuren gesloten. Dat melden de landen samen met de VS. Het akkoord zou afhankelijk zijn van een volledige stopzetting van beschietingen door Hezbollah en het terugtrekken van Hezbollah uit Zuid-Libanon. Volgens de verklaring komen er verder proefzones waarin het Libanese leger de controle zou hebben. Het nieuwe staakt het vuren kwam tot stand na 2 dagen van intensieve gesprekken tussen Israël, Libanon en de VS. Over 3 weken wordt verder gepraat. Bij een wegenbouwbedrijf in Leerdam in Utrecht is brand uitgebroken. De brandweer probeert nu te voorkomen dat het vuur overslaat naar omliggende bedrijven. Een fabriek van Campina in de buurt is uit voorzorg ontruimd. Volgens de burgemeester van de gemeente waar Leerdam onder valt, waren er op dat moment 40 mensen aan het werk. Voor zover bekend is er niemand gewond geraakt. Over de oorzaak van de brand in Leerdam is ook nog niets bekend. Asielminister Van den Brink heeft met Italië afgesproken dat dat land weer asielzoekers zal terugnemen. Volgens de EU-regels moeten asielzoekers hun aanvraag doen in het eerste EU-land dat ze bereiken. Maar Italië neemt al jaren geen mensen terug die doorreizen naar andere landen. Volgende week vrijdag zal dat land het wel doen. In Italië komen veel migranten aan uit Afrika. Nederland heeft de uitzwaaiwedstrijd tegen Algerije speelde het soms te lief, dat zegt bondscoach Ronald Koeman. Oranje kreeg in de eerste helft veel kansen, maar verloor uiteindelijk met 0-1. Volgens Koeman is er geen reden tot paniek, wel zijn er kleine aanpassingen nodig, zegt hij. Het weer in het westen regen en de rest van het land droog bij een graad of 13. Overdag opnieuw regen en maximaal 19 graden.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu ZFM in de nacht.

Dames en heren, pennen neer, schrijf je laatste zin af. Ik niet, ik wil meer, ik zit achter in de klas. Aan het wachten op de bel en ik ga rennend naar huis. Ik heb honderden ideeën en die moeten eruit. En Lippie, heb je haast, ga je lekker jongen. Je wilt toch rapper worden, rapper

0: op de reunie.
1: Dames en heren, ben er weer. 4 shows, 1 nacht. Ik heb nog meer problemen, maar een stuk minder last. Aan het wachten op de taxi en dan plankgas naar huis. Ik heb honderden verledens, maar die maken me juist. En ja, ik had haast, ik had werk jongens. Ik had het kunnen voorspellen voor je. En ik zit

ZFM is nu ook te ontvangen op DAB+, kanaal 9A in Zuid-Kennemerland en De Eimond.

Dit is ZFM. ZFM. Strand, zee, boulevard en Formule 1. Dit is Radio voor Zandvoort. Dit is ZFM.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 4 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Israël en Libanon hebben een nieuw staakt het vuren gesloten. Dat melden de landen samen met de VS. Het akkoord zou afhankelijk zijn van een volledige stopzetting van beschietingen door Hezbollah en het terugtrekken van Hezbollah uit Zuid-Libanon. Volgens de verklaring komen er verder proefzones waarin het Libanese leger de controle zou hebben. Het nieuwe staakt het vuren kwam tot stand na 2 dagen van intensieve gesprekken tussen Israël, Libanon en de VS. Over 3 weken wordt er verder gepraat over een definitief einde van de oorlog. Bij een wegenbouwbedrijf in Leerdam in Utrecht is brand uitgebroken. De brandweer probeert te voorkomen dat het vuur overslaat naar omliggende bedrijven. Een fabriek van Campina is uit voorzorg ontruimd. Volgens de burgemeester van de gemeente waar Leerdam onder valt, waren daar 40 mensen aan het werk. Voor zover bekend is niemand gewond. Over de oorzaak van de brand in Leerdam is ook nog niets bekend. Asielzoekers die via Italië naar Nederland reizen worden vanaf volgende week vrijdag weer teruggestuurd. Asielminister Van den Brink heeft daarover afspraken gemaakt met zijn Italiaanse ambtsgenoot. Volgens regels van de EU moeten asielzoekers hun aanvraag doen in het eerste land waar ze aankomen. Maar Italië neemt al een aantal jaar geen mensen terug die doorreizen naar andere landen. Ondanks het strenge anti-rookbeleid in Australië is het nicotinegebruik daar in de afgelopen jaren met 40% gestegen. De prijs van een legaal pakje sigaretten is sinds 2017 verdrievoudigd. Dat kost nu €25. Het doel was om het aantal rokers terug te dringen, maar het nicotinegebruik steeg. Vooral doordat de verkoop van illegale tabak fors is gegroeid. Het weer in het westen regen. In de rest van het land is het eventjes droog bij een graad of 13. Overdag dan weer regen met ook kans op hagel en onweer. En het wordt maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 5 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Israël en Libanon hebben een nieuw staakt het vuren gesloten. Dat melden de landen samen met de VS. Het akkoord zou afhankelijk zijn van een volledige stopzetting van de beschietingen door Hezbollah en het terugtrekken van Hezbollah uit het zuiden van Libanon. Volgens de verklaring komen er verder proefzones waarin het Libanese leger de controle zou hebben. Het nieuwe staakt het vuren kwam tot stand na 2 dagen van intensieve gesprekken tussen Israël, Libanon en de VS. Over 3 weken wordt verder gepraat over een definitief einde aan de oorlog. Bij een wegenbouwbedrijf in Leerdam in Utrecht is vannacht brand uitgebroken. Gevreesd werd dat het vuur zou overslaan naar omliggende bedrijven. En daarom werd de fabriek van Friesland Campina ontruimd. Volgens de burgemeester van de gemeente waar Leerdam onder valt, waren daar 40 mensen aan het werk. Na enkele uren was de brand onder controle. Volgens de burgemeester is niemand gewond geraakt. Over de oorzaak van de brand bij het wegenbouwbedrijf in Leerdam is nog niets bekend. In Angola zijn tientallen nieuwe diersoorten ontdekt. Het gaat onder meer om een gepantserde roofkrekel, een koperkleurige rups en een krabspin die soms fluoriserend is. Een groep wetenschappers deed in februari onderzoek op een hoogland in het oosten van Angola. Vanwege aanhoudende burgeroorlog, landmijnen en slechte bereikbaarheid werd daar eerder nog weinig onderzoek gedaan. Verwacht wordt dat er nog meer nieuwe soorten worden ontdekt, omdat er ook meerdere insecten nog moeten worden onderzocht. Bondscoach Ronald Koeman is teleurgesteld over de nederlaag van het Nederlands elftal. De uitzwaaiwedstrijd in de Kuip tegen Algerije eindigde in 0-1. Nederland kreeg wel verschillende kansen, maar die leidden niet tot een doelpunt. Het weer wisselend bewolkt met enkele buien bij een graad of 13. In de loop van de dag opnieuw buien, soms met hagel en onweer. Het wordt maximaal 19 graden.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.

0: is in de zon. Weet je nog dat jij me zei dat jij er altijd bent als ik je nodig heb?
1: Nee, ik ben het niet vergeten, nee. Wat jij me ooit hebt gezegd.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 6 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Israël en Libanon hebben een nieuw staakt het vuren gesloten. Dat melden de landen samen met de VS. Het akkoord zou afhankelijk zijn van een volledige stopzetting van de beschietingen door Hezbollah en het terugtrekken van Hezbollah uit het zuiden van Libanon. Volgens de verklaring komen er verder proefzones waarin het Libanese leger de controle zou hebben. Het nieuwe staakt het vuren kwam tot stand na 2 dagen van intensieve gesprekken tussen Israël, Libanon en de VS. Over 3 weken wordt verder gepraat over een definitief einde aan de oorlog. Nederlandse bedrijven hebben gevaarlijke designerdrugs uit India besteld met een straatwaarde van bijna 2 miljard euro. Dat blijkt uit onderzoek van de NOS en Follow the Money. De middelen werden tussen 2019 en 2025 besteld door 30 Nederlandse bedrijven. Omdat de stoffen toen nog niet op de opiumlijst stonden, konden ze gewoon worden geïmporteerd. Het gaat onder meer om Indiase stimulerende middelen, ketamine-achtige stoffen en de zogenoemde zombie drug Flaka. Veel van die middelen die de Nederlandse bedrijven importeerden uit India kunnen leiden tot ernstige gezondheidsschade en soms zelfs de dood. De plek waar een kind wordt geboren heeft invloed op de gezondheid rond de geboorte. Dat blijkt uit onderzoek van Erasmus MC in Rotterdam. In sommige wijken van grote steden is de babysterfte 2 keer zo hoog als in andere wijken. Ook worden daar meer baby's te vroeg geboren en zijn ze vaak kleiner dan in de rest van Nederland. Volgens de onderzoekers kan onder meer luchtvervuiling invloed hebben. Het weer, in de loop van de dag steeds meer regen met kans op hagel, onweer en windstoten. En het wordt maximaal 19 graden.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.

0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM.
1: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Israël en Libanon hebben een akkoord bereikt over een nieuw staakt het vuren. Dat bestand zou wel afhankelijk zijn van volledige stopzetting van de beschietingen door Hezbollah en het terugtrekken van Hezbollah uit Zuid-Libanon. Nederlandse bedrijven hebben ruim 150.000 kilo aan gevaarlijke designerdrugs geïmporteerd uit India. Dat blijkt uit onderzoek van de NOS en Follow the Money. Het gaat om middelen die kunnen leiden tot ernstige gezondheidsschade en soms zelfs de dood. Ruim 5.000 deelnemers zijn begonnen aan de Alpe d'Huez. Ze lopen, rennen of fietsen in Frankrijk de Alpe d'Huez op om geld op te halen voor kankeronderzoek. Vorig jaar werd zo ruim 19 miljoen euro opgehaald. Het weer, steeds meer regen met ook kans op hagel en onweer. Tussendoor af en toe zon en maximaal 19 graden.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 7 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In sommige wijken in Nederland sterven 2 keer zoveel baby's als in de rest van het land. Dat blijkt uit onderzoek van het Erasmus MC. In die wijken is de kans op vroeggeboorte of een laag geboortegewicht ook groter. Bijvoorbeeld als er meer criminaliteit is, zegt deze onderzoeker van het Erasmus MC.
2: Het heeft waarschijnlijk met stress te maken. Het geeft veel stress bij moeders en dat zorgt ervoor dat baby's te klein zijn, te vroeg worden geboren.
1: Volgens de onderzoekers kunnen onder meer luchtvervuiling, geluidsoverlast en schimmel ook invloed hebben op de gezondheid van pasgeboren baby's. Israël en Libanon hebben een akkoord bereikt over een nieuw staakt het vuren. Dat zeggen ze in een gezamenlijke verklaring met de VS. Het bestand zou wel afhankelijk zijn van een volledige stopzetting van de beschietingen door Hezbollah en het terugtrekken van Hezbollah uit Zuid-Libanon. Hezbollah zelf was niet betrokken bij de verklaring. Het is daarom opnieuw een zeer broos staakt het vuren. 30 Nederlandse bedrijven hebben ruim 150.000 kilo aan gevaarlijke designerdrugs geïmporteerd uit India. Dat blijkt uit onderzoek van de NOS en Follow the Money. Er is weinig bekend over de effecten van designerdrugs, zegt het Trimbos Instituut.
3: Daardoor zijn de mensen die die stoffen gebruiken, die zijn eigenlijk hun eigen proefkonijn. Dus dat ze bijvoorbeeld heel veel moeite hebben met in slaap vallen of dat hun hart helemaal op tilt slaat. En dat kan ervoor zorgen dat je op de langere termijn hart- en vaatproblemen krijgt.
1: Het gaat onder meer om Indiase stimulerende middelen, ketamine-achtige stoffen en de zombie-drug Flaca. Het Nederlands elftal speelde in de uitzwaaiwedstrijd tegen Algerije soms te lief. Dat zegt bondscoach Ronald Koeman. Oranje kreeg in de eerste helft veel kansen, maar verloor uiteindelijk met 0-1. Volgens Koeman is er geen reden tot paniek. Wel zijn er volgens hem kleine aanpassingen nodig voor het WK. Maandag speelt Oranje in New York nog een oefenwedstrijd tegen Oezbekistan. Het weer, het is bewolkt en er trekken buien over het land. Soms met onweer, hagel en windstoten. Tussendoor ook wat zon en het wordt 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
4: Dit is Tim Schaap van de ANBB. De ochtendspits komt langzamerhand op gang. En onderweg merk je dat bijvoorbeeld op de A7 Hoorn-Zaanstad. Tussen Avenhoorn en Purmerend 12 kilometer en een kwartier vertraging. En tot zover de ANBB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de ochtend.

0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM.
1: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. In sommige wijken in Nederland sterven 2 keer zoveel baby's als in de rest van het land, blijkt uit onderzoek van het Erasmus MC. Onder meer luchtvervuiling, geluidsoverlast en schimmel kunnen invloed hebben op de gezondheid van pasgeboren baby's. Israël en Libanon hebben een akkoord bereikt over een nieuw staakt het vuren. In de afspraken staat dat Hezbollah alle beschietingen moet stoppen en zich moet terugtrekken uit Zuid-Libanon. Nederlandse bedrijven hebben ruim 150.000 kilo aan gevaarlijke designerdrugs geïmporteerd uit India. Dat blijkt uit onderzoek van de NOS en Follow the Money. De middelen kunnen leiden tot ernstige gezondheidsschade en soms de dood. Het weer. In het hele land vallen buien, soms met hagel en windstoten. Het wordt 16 tot 19 graden.
0: Dit

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 8 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Nederlandse bedrijven hebben ruim 150.000 kilo aan gevaarlijke designerdrugs geïmporteerd uit India. Dat blijkt uit onderzoek van de NOS en Follow the Money. Omdat de stoffen tussen 2019 en 2025 niet op de opiumlijst stonden, konden ze gewoon worden geïmporteerd, zegt binnenlandredacteur Sarah Buurman.
2: Er is dus eigenlijk al jaren een soort kat-en-muisspel gaande tussen de overheid en die handelaren in designerdrugs. Dus door telkens dat stofje een heel klein beetje aan te passen, is het niet precies de verboden stof op de opiumlijst en kun je er dus mee doorgaan.
1: Veel van de geïmporteerde middelen kunnen leiden tot ernstige gezondheidsschade en soms zelfs de dood. Tieners met ernstig overgewicht kunnen voortaan een maagverkleining krijgen. De behandeling wordt per direct vergoed uit het basispakket, meldt Zorginstituut Nederland. Het gaat om jongeren tussen de 13 en 18 die bijna zijn uitgegroeid met een BMI van boven de 40. Ze moeten eerst een intensief traject doorlopen om hun leefstijl en eetpatroon aan te passen. De maagverkleining wordt ingezet als laatste redmiddel. Naar verwachting gaat het om ongeveer 10 tot 20 jongeren per jaar. In sommige wijken in Nederland sterven 2 keer zoveel baby's als in de rest van het land. Dat blijkt uit onderzoek van het Erasmus MC. Volgens de onderzoekers hebben onder meer luchtvervuiling, geluidsoverlast en schimmel invloed op de gezondheid van pasgeboren baby's. De 20e editie van Alpe d'Huez is begonnen. Fietsers en lopers beklimmen de Franse berg om geld op te halen voor onderzoek naar kanker. Om 4:30 vanochtend klonk het startschot voor de ruim 5000 deelnemers. Dat ging niet helemaal volgens plan.
3: 6, 5, 4, 3.
4: Ho, ho, ho, ho.
1: Het aftellen begon 2 minuten te vroeg. Vorig jaar bracht de actie ruim 19 miljoen euro op. Het weer, het is bewolkt en er trekken buien over het land. Soms met onweer, hagel of windstoten. Tussendoor af en toe nog wat zon en het wordt 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
5: Dit is Tim Schaap van de ANBB. De ochtendspits is in volle gang. In de regio valt het tot nu toe eigenlijk wel mee wat betreft de files dan. Het is wel druk, maar heel veel files die er staan zijn maximaal 5 minuten lang. Eén uitzondering van 20 minuten op de A8 Zaanstad Amsterdam voor Zaanstad Zuid. 7 kilometer en 20 minuten. En tot zover de ANBB Verkeersinformatie.
6: Autobedrijf Zandvoort, een echte Zandvoortse garage waar ze nog met je meedenken. Met veel persoonlijke aandacht kun je bij ze terecht voor reparaties in en verkoop van nieuw en gebruikte auto's. Naast de huidige service doen ze nog steeds de bekende Fiat-service. DWZ-adres voor autoschades en APK-keuringen van alle merken. Autobedrijf Zandvoort, de vertrouwde specialist voor Zandvoort en omgeving. Autobedrijf Zandvoort, ook geopend op zaterdag.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de ochtend.

0: Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM.
1: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Vier Nederlandse mannen zijn opgepakt vanwege betrokkenheid bij een grote zedenzaak. De verdachten hebben mogelijk hun partner gedrogeerd en verkracht. Ze zouden daar ook video's van hebben gedeeld. Voor tieners met ernstig overgewicht wordt een maagverkleining voortaan vergoed. Er moet wel een intensief leefstijltraject aan vooraf gegaan zijn. Een maagverkleining is een laatste redmiddel. In sommige wijken in Nederland sterven twee keer zoveel baby's als in de rest van het land, blijkt uit onderzoek van het Erasmus MC. Onder meer luchtvervuiling, geluidsoverlast en schimmel kunnen invloed hebben op de gezondheid van pasgeboren baby's. Het weer, in het hele land buien, soms met hagel en windstoten. Het wordt 16 tot 19 graden.
0: Dit is

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM, met het nieuws van 9 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De politie heeft 4 mannen opgepakt voor het drogeren en verkrachten van vrouwen. Ze zouden beelden van het misbruik hebben gedeeld in besloten chatgroepen. Daar werden ook tips gegeven over het drogeren van slachtoffers. De politie onderzoekt nog hoeveel vrouwen er slachtoffer zijn geworden. In totaal heeft de politie 8 verdachten op het oog. In sommige wijken in Nederland sterven 2 keer zoveel baby's als in de rest van het land. Dat blijkt uit onderzoek van het Erasmus MC. In die wijken is de kans op vroeggeboorte of een laag geboortegewicht ook groter. En dat kan veel gevolgen hebben, zegt deze onderzoeker.
2: Veel mensen denken, dan ben je een beetje te klein, ga je een paar weken in de couveuse en dan ga je gezond mee naar huis. Het zijn kinderen die daar de rest van hun leven last van kunnen hebben. Minder kans op de arbeidsmarkt, minder goed doen op school. Misschien niet eens naar een normale school, een gedragsprobleem.
1: Volgens de onderzoekers kunnen onder meer luchtvervuiling, geluidsoverlast en schimmel invloed hebben op de gezondheid van pasgeboren baby's. Jongeren met ernstig overgewicht, waarbij de leefstijlbehandeling niet werkt, kunnen voortaan een maagverkleining krijgen. Het gaat om jongeren tussen de 13 en 18 die bijna zijn uitgegroeid met een BMI van boven de 40. Volgens Zorginstituut Nederland komen per jaar zo'n 10 tot 20 jongeren in aanmerking voor een maagoperatie. Het kabinet gaat toch extra geld reserveren voor ontwikkelingshulp. Om de begroting van minister Sjoerdsma door de Eerste Kamer te loodsen zijn afspraken gemaakt met GroenLinks-PvdA. Een deel van het geld komt van een toekomstige begroting, zegt politiek verslaggever Wilco Boom.
3: Omdat het van Sjoerdsma's eigen begroting komt, is het in zekere zin een sigaar uit eigen doos. En de rest van het geld komt volgens verschillende bronnen van het ministerie van Financiën. Wat misschien ook wel weer perspectieven biedt voor ministers die in de toekomst nog eens een financieel probleempje hebben.
1: Zowel linkse als rechtse partijen dreigden eerst tegen de begroting te stemmen. Het weer. In het hele land vallen buien, soms met onweer, hagel of windstoten. Tussendoor nog wat zon en het wordt hooguit 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
4: Dit is Tim Schaap van de ANBB. Het is file rijden in de regio op best wel wat plekken. Onder andere de A9 Alkmaar-Amstelveen tussen Beverwijk en knooppunt Rottepolderplein. 5 kilometer, 10 minuten. De N9 dan, Den Helder-Amstelveen voor Uitgeest. 10 kilometer en een kwartiertje extra. En tot slot de N247 Hoorn-Amsterdam tussen Edam en Broek in Waterland. 8 kilometer waar je een kwartier langer over bezig bent. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de ochtend.

Dit is ZFM. ZFM. Strand, zee, boulevard en Formule 1. Dit is Radio voor Zandvoort. Dit is ZFM.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 10 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Dichter, filosoof en schrijver Lieke Marsman is overleden. Dat meldt haar uitgeverij. Ze leed aan een zeldzame en ongeneeslijke vorm van kanker. Marsman debuteerde in 2010 met de dichtbundel Wat ik mijzelf graag voorhoud, waarvoor ze 3 prijzen won. Van 2021 tot 2023 was ze dichter des vaderlands. Ze was verder onder meer bekend van de boeken Op een andere planeet kunnen ze me redden en Het tegenovergestelde van een mens. Lieke Marsman was 35 jaar. De politie heeft 4 mannen opgepakt die meerdere vrouwen zouden hebben gedrogeerd en verkracht. Ze zouden het misbruik ook hebben gefilmd en de beelden hebben gedeeld in besloten chatgroepen. Daar werden ook tips gegeven over hoe je slachtoffers het beste kunt drogeren. In totaal heeft de politie 8 verdachten in beeld. Ze zijn tussen de 21 en 51 jaar oud. Hun woningen zijn vorige week doorzocht en er zijn computers en telefoons in beslag genomen. Hoeveel slachtoffers er zijn is onduidelijk. De politie onderzoekt wie er te zien zijn op de beelden. Jongeren met ernstig overgewicht bij wie een leefstijlbehandeling niet werkt, kunnen voortaan een maagverkleining krijgen. Het gaat om jongeren tussen de 13 en 18 jaar die bijna zijn uitgegroeid met een BMI van boven de 40. Volgens Zorginstituut Nederland komen jaarlijks zo'n 10 tot 20 jongeren in aanmerking voor een maagoperatie. Op de Mount Everest is een Nepalese gids levend gevonden nadat hij bijna een week was vermist. De man van 52 was eind mei voor het laatst gezien toen hij een berg afdaalde, maar hij kwam nooit aan in het basiskamp. De Poolse bergbeklimmer die hij begeleidde wel. De twee hoorden bij de laatste klimmers op de berg, want het klimseizoen is inmiddels voorbij. Dan het weer. In het hele land vallen buien, soms met onweer, hagel en windstoten. Tussendoor af en toe zon. Het wordt hooguit 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De spits is aan het oplossen. In de regio nog wel een paar langzaam rijdende plekken. De A8 Amsterdam-Zaanstad tussen knooppunt Koenplein en knooppunt Zaandam, 5 minuten. En de N242 Middenmeer-Alkmaar voor de A9, 10 minuten over 3 kilometer. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Autobedrijf Zandvoort, een echte Zandvoortse garage waar ze nog met je meedenken. Met veel persoonlijke aandacht kun je bij ze terecht voor reparaties in en verkoop van nieuw en gebruikte auto's. Naast de huidige service doen ze nog steeds de bekende Fiat-service. TVZ-adres voor autoschades en APK-keuringen van alle merken. Autobedrijf Zandvoort, de vertrouwde specialist voor Zandvoort en omgeving. Autobedrijf Zandvoort, ook geopend op zaterdag.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de ochtend.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 11 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In het zuiden van Libanon zijn vanmorgen opnieuw Israëlische drone-aanvallen gemeld. De aanvallen kwamen een paar uur nadat bekend was geworden dat in Washington afspraken waren gemaakt over een staakt het vuren. Wat die afspraken waard zijn is onzeker, nu ook het Israëlische leger en justitieminister Katz hebben gezegd gewoon door te gaan met aanvallen. In het akkoord tussen Israël en Libanon staat dat het pro-Iraanse Hezbollah moet stoppen met aanvallen op Israël en zich moet terugtrekken uit het zuiden van Libanon. Maar de vraag is in hoeverre Libanon invloed heeft op Hezbollah. Dichter, filosoof en schrijver Lieke Marsman is overleden. Dat meldt haar uitgeverij. Ze leed aan een zeldzame en ongeneeslijke vorm van kanker. Marsman debuteerde in 2010 met de dichtbundel Wat ik mijzelf graag voorhoud, waarvoor ze 3 prijzen won. Van 2021 tot 2023 was ze dichter des vaderlands. Ze was onder meer bekend van de boeken Op een andere planeet kunnen ze me redden en Het tegenovergestelde van een mens. Lieke Marsman was 35 jaar. De politie verdenkt 8 mannen van betrokkenheid bij een grote zedenzaak. Daarmee werden vrouwen gedrogeerd en vervolgens verkracht. Beelden daarvan werden gedeeld in besloten chatgroepen, waar ook tips werden uitgewisseld. 4 mannen zijn vorige week al opgepakt. 1 van hen zit nog steeds vast. De politie onderzoekt nog wie de slachtoffers zijn. Op de Mount Everest is een Nepalese gids levend gevonden nadat hij bijna een week vermist was. De man van 52 was aan de afdaling bezig van een berg, maar kwam nooit aan in het basiskamp. Hij werd gevonden door een schoonmaakploeg die aan het einde van het seizoen de rommel op de berg opruimt. Dan het weer. In het hele land stevige buien, soms met hagel, onweer en windstoten. Het wordt hooguit 18 graden. Vanavond wordt het droger. Ook morgen enkele buien, maar meer zon. Het wordt dan 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De spits is aan het oplossen. In de regio nog wel een paar langzaam rijdende plekken. De A8 Amsterdam-Zaanstad tussen knooppunt Koenplein en knooppunt Zaandam, 5 minuten. En de N242 Middenmeer-Alkmaar voor de A9, 10 minuten over 3 kilometer. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu... ZFM in de ochtend.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 12 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In het zuiden van Libanon zijn vanmorgen opnieuw Israëlische droneaanvallen gemeld. De aanvallen kwamen een paar uur na het nieuws dat in Washington afspraken waren gemaakt over een staakt het vuren. Wat die afspraken waard zijn is onzeker, nu ook het Israëlische leger en justitieminister Katz hebben gezegd gewoon door te gaan met aanvallen. In het akkoord tussen Israël en Libanon staat dat het pro-Iraanse Hezbollah moet stoppen met aanvallen op Israël en zich moet terugtrekken uit het zuiden van Libanon. Maar de vraag is in hoeverre Libanon invloed heeft op Hezbollah. 4 Nieuw-Zeelandse parlementsleden zijn een jaar lang niet welkom in China. Reden is hun bezoek aan Taiwan vorige maand. China beschouwt Taiwan als zijn grondgebied en probeert het land te isoleren. Taiwan is niet te spreken over de sancties. Het land roept China op te stoppen met het onder druk zetten van andere landen. De Chinese ambassade zegt dat het verbod met een verontschuldiging kan worden versoepeld of opgeheven. Maar 2 Nieuw-Zeelandse parlementsleden hebben al gezegd dat niet van plan te zijn. Wehkamp wordt overgenomen door winkelketen Omoda. Daarmee komt de webshop na 11 jaar weer in Nederlandse handen. Hoeveel Omoda betaalt voor Wehkamp wil het bedrijf niet zeggen. Met de overname wordt Omoda naar eigen zeggen een van de grootste kledingverkoopconcerns van Nederland. Het bedrijf hoopt zo te kunnen concurreren met grote buitenlandse verkopers zoals Amazon. Schrijver, dichter en filosoof Lieke Marsman is overleden. Ze had kraakbeenkanker en was ongeneeslijk ziek. In 2010 maakte ze haar debuut met de dichtbundel Wat ik mijzelf graag voorhoud. En verder schreef ze onder meer de roman Het tegenovergestelde van een mens. Lieke Marsman was 35 jaar. Dan het weer in het hele land stevige buien. Soms met onweer, hagel en windstoten. Het wordt hooguit 18 graden. Vanavond wordt het droger. Ook morgen enkele buien, maar ook wat zon. Het wordt dan 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De spits is aan het oplossen. In de regio nog wel een paar langzaam rijdende plekken. De A8 Amsterdam-Zaanstad tussen knooppunt Koenplein en knooppunt Zaandam. 5 minuten. En de N242 Middenmeer-Alkmaar voor de A9. 10 minuten over 3 kilometer. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu... ZFM in de middag.
3: She work it, girl, she work the bowl, she break it down, she take it low, she's fine as hell, she's about to dough, doing a thing right on the floor, and money, money she making, look at the way she's shaking, make you wanna touch her, wanna taste her.

0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM.
1: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. In het zuiden van Libanon zijn vanmorgen opnieuw Israëlische drone-aanvallen gemeld. De aanvallen kwamen een paar uur na het nieuws dat in Washington afspraken waren gemaakt over een staakt het vuren. Schrijver, dichter en filosoof Lieke Marsman is overleden. Ze was 35 jaar en ongeneeslijk ziek. Marsman was onder meer 2 jaar dichter des vaderlands. Weekamp wordt overgenomen door de winkelketen Omoda. Daarmee komt de webshop na 11 jaar weer in Nederlandse handen. Hoeveel Omoda betaalt voor Weekamp wil het bedrijf niet zeggen. Dan het weer, stevige buien, soms met onweer, hagel en windstoten. Het wordt 18 graden. Vanavond wordt het droger.
0: Dit is ZFM.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 1 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het Openbaar Ministerie gaat niet in hoger beroep in de zaak van oud-advocaat Ines Wesky. Zij kreeg 2 weken geleden 42 dagen cel voor het doorspelen van berichten van en naar Ridouan Taghi, die in de extra beveiligde gevangenis in Vught zit. De straf was precies even lang als haar voorarrest, dus Wesky hoefde niet meer terug de cel in. Het OM had 4,5 jaar cel geëist en is het niet eens met de strafmaat, maar vindt wel dat met de uitspraak een onmiskenbaar signaal is afgegeven. In het zuiden van Libanon zijn vanmorgen opnieuw Israëlische droneaanvallen gemeld. De aanvallen kwamen een paar uur na het nieuws dat in Washington afspraken waren gemaakt over een staakt het vuren. Wat die afspraken waard zijn is onzeker, nu ook het Israëlische leger en justitieminister Katz hebben gezegd gewoon door te gaan met de aanvallen. In het akkoord tussen Israël en Libanon staat dat het pro-Iraanse Hezbollah moet stoppen met aanvallen op Israël en zich moet terugtrekken uit het zuiden van Libanon. Maar de vraag is in hoeverre Libanon invloed heeft op Hezbollah. De man die vorig jaar een meisje van 11 doodstak in Nieuwegein kreeg eerder onvoldoende zorg en begeleiding van zorgorganisaties. Dat schrijven de Inspectie Justitie en Veiligheid en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd in een rapport. Volgens de inspecties was de kwaliteit van de zorg voor Hamza L. niet goed. Ook zouden de zorgorganisaties niet scherp genoeg zijn geweest bij de inschatting of L. opnieuw de fout in kon gaan. De webwinkel Weekamp komt weer in Nederlandse handen. Winkelketen Omoda neemt het bedrijf over en wordt daarmee een van de grootste kledingverkopers van Nederland. De afgelopen 10 jaar was Weekamp in handen van een Brits bedrijf. Omoda hoopt met de overname te kunnen concurreren met grote webwinkels als Amazon. Dan het weer. In het hele land stevige buien, soms met onweer, hagel of windstoten. Het wordt hooguit 18 graden. Vanavond wat droger en op morgen enkele buien, maar wat meer zon. Het wordt dan 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De spits is aan het oplossen. In de regio nog wel een paar langzaam rijdende plekken. De A8 Amsterdam-Zaanstad tussen knooppunt Koenplein en knooppunt Zaandam. 5 minuten. En de N242 Middenmeer-Alkmaar voor de A9. 10 minuten over 3 kilometer. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Autobedrijf Zandvoort, een echte Zandvoortse garage waar ze nog met je meedenken. Met veel persoonlijke aandacht kun je bij ze terecht voor reparaties in en verkoop van nieuw en gebruikte auto's. Naast de huidige service doen ze nog steeds de bekende Fiat-service. DWZ-adres voor autoschades en APK-keuringen van alle merken. Autobedrijf Zandvoort, de vertrouwde specialist voor Zandvoort en omgeving. Autobedrijf Zandvoort, ook geopend op zaterdag.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de middag.

Dit is ZFM. ZFM. Strand, zee, boulevard en Formule 1. Dit is Radio voor Zandvoort. Dit is ZFM.

0: Come on, y'all deep. Y'all are crazy, man.
1: Dit is ZFM. Kijk en luister live mee. Via zfm-live.nl.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 2 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Esther Ouwehand stopt als fractievoorzitter en partijleider van de Partij voor de Dieren. Ze blijft wel in de Kamer, maar draagt haar taken over aan het Kamerlid Christine Teunissen. Ouwehand zegt dat het tijd is om terug te gaan naar de functie van Kamerlid en dus het stokje over te dragen. Ze stond 7 jaar aan het hoofd van de partij. Teunissen zit sinds 2018 in de Tweede Kamer voor de Partij voor de Dieren. Ze zegt dat ze er veel zin in heeft om de partij te gaan leiden. Het OM gaat niet in hoger beroep in de zaak van oud-advocaat Ines Wesky. Zij kreeg 2 weken geleden 42 dagen cel voor het doorspelen van berichten van en naar Ridouan Taghi, die in de beveiligde gevangenis in Vught zit. De straf was precies even lang als haar voorarrest, dus Wesky hoefde niet meer terug de cel in. Het OM had 4,5 jaar cel geëist en is het niet eens met de strafmaat, maar vindt wel dat met de uitspraak een onmiskenbaar signaal is afgegeven. In het zuidwesten van Frankrijk wordt al bijna een week gezocht naar een meisje van 11 dat vermist is. Liana werd voor het laatst gezien bij haar school in een dorpje in de buurt van Toulouse. Eerder deze week werd een man van 41 aangehouden en wordt verdacht van het ontvoeren van het meisje. Op beelden is te zien dat Liana in zijn auto stapt. De man is de vader van een vriendin van het meisje. Hij zei eerst dat hij Liana bij een zwembad had afgezet omdat zij daarom vroeg. En sindsdien ontbreekt ieder spoor van het meisje. Voor het eerst sinds jaren is in de Amerikaanse staat Texas de vleesetende schroefwormvlieg weer opgedoken. Dat is een parasiet die zich nestelt in levende dieren die daar vervolgens aan dood kunnen gaan. Eitjes van de vlieg werden ontdekt in de navelstreek van een kalf. Dan het weer, veel bewolking en regelmatig een bui met kans op onweer en hagel. Ook staat er veel wind, het is maximaal 18 graden. Vanavond wordt het wat droger. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De spits is aan het oplossen. In de regio nog wel een paar langzaam rijdende plekken. De A8 Amsterdam-Zaanstad tussen knooppunt Koenplein en knooppunt Zaandam, 5 minuten. En de N242 Middenmeer Alkmaar voor de A9, 10 minuten over 3 kilometer. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu... ZFM in de middag.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 3 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Esther Ouwehand stopt als fractievoorzitter en partijleider van de Partij voor de Dieren. Ze blijft wel in de Kamer, maar draagt haar taken over aan het Kamerlid Christine Teunissen. Ouwehand zegt dat het tijd is om terug te gaan naar de functie van Kamerlid en dus het stokje over te dragen. Ze stond 7 jaar aan het hoofd van de partij. Teunissen zit sinds 2018 in de Tweede Kamer voor de Partij voor de Dieren. Ze zegt dat ze er veel zin in heeft om de partij te gaan leiden. Het OM gaat niet in hoger beroep in de zaak van oud-advocaat Ines Wesky. Zij kreeg 2 weken geleden 42 dagen cel voor het doorspelen van berichten van en naar Ridouan Taghi, die in de beveiligde gevangenis in Vught zit. De straf was precies even lang als haar voorarrest, dus Wesky hoefde niet meer terug de cel in. Het OM had 4,5 jaar cel geëist en is het niet eens met de strafmaat, maar vindt wel dat met de uitspraak een onmiskenbaar signaal is afgegeven. In het zuidwesten van Frankrijk wordt al bijna een week gezocht naar een meisje van 11 dat vermist is. Liana werd voor het laatst gezien bij haar school in een dorpje in de buurt van Toulouse. Eerder deze week werd een man van 41 aangehouden en wordt verdacht van het ontvoeren van het meisje. Op beelden is te zien dat Liana in zijn auto stapt. De man is de vader van een vriendin van het meisje. Hij zei eerst dat hij Liana bij een zwembad had afgezet omdat zij daarom vroeg. En sindsdien ontbreekt ieder spoor van het meisje. Voor het eerst sinds jaren is in de Amerikaanse staat Texas de vleesetende schroefwormvlieg weer opgedoken. Dat is een parasiet die zich nestelt in levende dieren die daar vervolgens aan dood kunnen gaan. Eitjes van de vlieg werden ontdekt in de navelstreek van een kalf. Dan het weer, veel bewolking en regelmatig een bui met kans op onweer en hagel. Ook staat er veel wind, het is maximaal 18 graden. Vanavond wordt het wat droger. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De spits is aan het oplossen. In de regio nog wel een paar langzaam rijdende plekken. De A8 Amsterdam-Zaanstad tussen knooppunt Koenplein en knooppunt Zaandam, 5 minuten. En de N242 Middenmeer-Alkmaar voor de A9, 10 minuten over 3 kilometer. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Autobedrijf Zandvoort, een echte Zandvoortse garage waar ze nog met je meedenken. Met veel persoonlijke aandacht kun je bij ze terecht voor reparaties in en verkoop van nieuw en gebruikte auto's. Naast de huidige service doen ze nog steeds de bekende Fiat-service. DWZ-adres voor autoschades en APK-keuringen van alle merken. Autobedrijf Zandvoort, de vertrouwde specialist voor Zandvoort en omgeving. Autobedrijf Zandvoort, ook geopend op zaterdag.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de middag. She's sinking strong.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM met het nieuws van 4 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Asielzoekers die niet terecht kunnen in het aanmeldcentrum in Ter Apel worden de komende nachten ondergebracht in het Drentse dorp Gieten. In een sporthal is een noodopvang ingericht met veldbedden. Sinds 2 weken is Ter Apel zo vol dat er mensen worden weggestuurd. Eerder ving Gieten ook al mensen op, toen voor 1 nacht. De afgelopen 3 nachten konden asielzoekers slapen in Tweede Exloërmond. Het waren vannacht ongeveer 80 mensen. 2 jongens uit Zaandam en Den Haag moeten van de rechter een schadevergoeding betalen voor het plaatsen van een vuurwerkbom in Purmerend. De jongens legden 2 jaar geleden het explosief neer bij een woning in opdracht van iemand anders. De vuurwerkbom ontplofte en er ontstond een grote brand. Een jongen van 16 raakte daarbij zwaar gewond. De rechter zegt dat de daders vooral uit waren op geld voor de klus, zonder dat ze dachten aan de mogelijke gevolgen. Aan het slachtoffer moeten de 2 ruim 135.000 euro betalen. Ze krijgen ook verplichte begeleiding. Esther Ouwehand stopt als partijleider van de Partij voor de Dieren. Ze draagt na 7 jaar haar taken over aan het Kamerlid Christine Teunissen. Ouwehand blijft wel lid van de Tweede Kamer. In die rol wil ze graag 2 van haar eigen wetsvoorstellen tot een goed einde brengen. Zoals een wet voor het einde van de bio-industrie. Een middelbare school in Roosendaal hoeft een leerling van 14 die vorig jaar van school moest niet meer toe te laten. Dat heeft de rechter besloten. De moeder van het meisje had een kort geding aangespannen tegen de school. De leerling werd weggestuurd na een conflict tussen haar moeder en de school. Die was het er niet mee eens dat haar dochter naar de HAVO moest en niet naar het VWO mocht. Volgens de school voelden medewerkers zich onveilig. Dan het weer, veel bewolking en regelmatig een bui met kans op onweer en hagel. Ook staat er veel wind. Het is maximaal 18 graden. Vanavond wordt het wat droger. Ook morgen regen, maar vaker zon. Het wordt dan 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In Noord-Holland vooral veel vertraging op de A1 en op de A9. Op de A1 Amsterdam-Amersfoort doe je er 3 kwartier langer over tussen Muidenberg en Blaricum. Er staat 8 kilometer door een ongeluk. 2 rijstroken zijn dicht. Je kan omrijden via Almere over de A6 en de A27. Dan de A9 naar Alkmaar tussen de knooppunten Velsen en Kooimeer. 20 minuten vertraging. Dat komt door de werkzaamheden daar. En op de N246 Beverwijk richting Westgrafdijk voor de aansluiting met de N244. 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de middag.

0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM.
1: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Asielzoekers die niet terecht kunnen in het aanmeldcentrum in Ter Apel worden de komende nachten ondergebracht in het Drentse dorp Gieten. Sinds 2 weken is Ter Apel zo vol dat er mensen worden weggestuurd. Justitieminister Van Weel wil de politie laten meekijken in online chatgroepen om overlast tegen te gaan in badplaatsen als Zandvoort. Jongeren gedroegen zich daar met Pinksteren agressief. 2 jongens uit Zaandam in Den Haag moeten van de rechter een schadevergoeding betalen voor het plaatsen van een vuurwerkbom in Purmerend in 2024. Een jongen van 16 raakte daarbij zwaar gewond. Dan het weer, nu en dan een bui, een kans op onweer bij 18 graden. Vanavond is het wat droger.
0: Dit is ZFM. Dit is ZFM. Kijk en luister live mee. Via zfm-live.nl.

Dit is ZFM. ZFM. Strand, zee, boulevard en Formule 1. Dit is Radio voor Zandvoort. Dit is ZFM.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 5 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In de zoektocht naar een vermist meisje in het zuiden van Frankrijk is een lichaam gevonden, melden Franse media. Of het gaat om het vermiste meisje is nog niet bekend. De 11-jarige Liana werd vrijdag voor het laatst gezien bij haar school in een dorpje in de buurt van Toulouse. Eerder deze week is een man van 41 aangehouden, de vader van een vriendin van het meisje. Op beelden is te zien dat Liana in zijn auto stapt. De man wordt ervan verdacht dat hij haar heeft ontvoerd. In Glanenbrug bij Enschede zijn aan het begin van de middag door de harde wind delen van daken weggeblazen en meerdere bomen omgewaaid. Sommige dakdelen kwamen tientallen meters verderop terecht. Ook een basisschool werd getroffen. Volgens de veiligheidsregio zijn alle leerlingen veilig thuis en is er voor zover bekend niemand gewond geraakt. RTV Oost meldt dat het vermoedelijk gaat om een windhoos. Twee jongens die een vuurwerkbom plaatsten bij een woning in Purmerend moeten een schadevergoeding van €135.000 betalen. Ze legden het explosief 2 jaar geleden neer, waarna er brand ontstond. Een jongen van 16 raakte daarbij zwaar gewond. De jongens moeten van de rechter ook verplichte begeleiding krijgen. Op de luchthaven van Frankfurt is een passagiersvliegtuig door zijn voorwiel gezakt. Meerdere medewerkers van luchtvaartmaatschappij Lufthansa raakten daardoor gewond. Ze zijn ter plekke behandeld. De Boeing stond bij de gate en de bemanning was al aan boord. Er zaten nog geen passagiers in het vliegtuig. Het toestel zou naar Los Angeles vliegen. De oorzaak van het incident wordt nog onderzocht. De Boeing is vorig jaar gebouwd en werd afgelopen februari in gebruik genomen. Het weer, buien trekken over, maar vanuit het zuidwesten wordt het droger. Ook vannacht vallen nog enkele buien. Morgen vooral in het westen droog. Landinwaarts vallen buien en met af en toe zon wordt het opnieuw zo'n 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In Noord-Holland heb je 20 minuten vertraging op de A1 Amsterdam-Amersfoort tussen Muidenberg en Eemnes. Door een ongeluk is de linkerrijstrook dicht. A8 Amsterdam-Zaanstad bij Assendelft een kwartier vertraging. De A9 naar Alkmaar tussen knooppunt Vels en Akersloot een half uur extra. Dat komt door de werkzaamheden daar. En de N208 Sassenheim richting Velzen voor de aansluiting met de A22 2 kilometer. Een kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Autobedrijf Zandvoort, een echte Zandvoortse garage waar ze nog met je meedenken. Met veel persoonlijke aandacht kun je bij ze terecht voor reparaties in en verkoop van nieuw en gebruikte auto's. Naast de huidige service doen ze nog steeds de bekende Fiat-service. DWZ-adres voor autoschades en APK-keuringen van alle merken. Autobedrijf Zandvoort, de vertrouwde specialist voor Zandvoort en omgeving. Autobedrijf Zandvoort, ook geopend op zaterdag.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de middag.

0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM.
1: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het kabinet is bereid de miljardenbezuiniging op de sociale zekerheid eventueel te verlagen, maar wel onder voorwaarden. Premier Jette wil dan eerst een inhoudelijke overeenkomst met de vakbonden en de oppositie over de toekomst van de WW en de WIA. In de zoektocht naar een vermist meisje in het zuiden van Frankrijk is een lichaam gevonden. Het is nog niet bekend of het om het vermiste meisje gaat. Het meisje is sinds vrijdag niet meer gezien. De vader van een vriendinnetje zit vast vanwege ontvoering. Twee jongens die een vuurwerkbom plaatsten bij een woning in Purmerend moeten een schadevergoeding van €135.000 betalen. Ze legden het explosief 2 jaar geleden neer waarna er brand ontstond. Een jongen van 16 raakte daarbij zwaar gewond. Het weer, buien trekken over, maar vanuit het zuidwesten wordt het droger. En ook vannacht vallen er nog enkele buien.
0: Dit is ZFM. Dit is ZFM. 106.9 FM.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 6 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het kabinet is bereid de miljardenbezuiniging op de sociale zekerheid eventueel te verlagen, maar wel onder voorwaarden. Dat zei premier Jette in de Tweede Kamer. Jette wil dan eerst een inhoudelijke overeenkomst met de vakbonden en de oppositie over de toekomst van de WW en de WIA. Het kabinet wil 6,5 miljard euro besparen op de sociale zekerheid. De vakbonden zijn het daar niet mee eens en hebben stakingen aangekondigd. Jette zegt dat er de komende weken nieuwe voorstellen komen richting de vakbonden en werkgevers. Er is een lichaam gevonden in de zoektocht naar het vermiste meisje in Frankrijk. Het is nog niet duidelijk of het om de 11-jarige Liana gaat. Naar het meisje werd al bijna een week gezocht. Ze werd voor het laatst gezien toen ze bij een man in de auto stapte. Die man zit al enkele dagen vast. De KNRM rukt onnodig vaak uit voor kwijtgeraakte spullen. Volgens de reddingsmaatschappij is ruim de helft van de 200 uitrukken voor vermiste surfers per jaar voor niets. Er wordt dan gedacht dat er iemand in zee ligt, maar het blijkt alleen te gaan om zeilen, boards of andere kwijtgeraakte surfspullen. De surfers zelf blijken dan al lang op het strand of zelfs thuis te zijn. Om onnodige uitrukken te voorkomen lanceert de KNRM een campagne waarin surfers wordt opgeroepen om hun telefoonnummer op hun spullen te zetten. Zo kan meteen contact worden gezocht met de gebruiker. Het Nederlands elftal is vanaf Schiphol vertrokken naar de Verenigde Staten voor het WK voetbal. De voetballers worden overgevlogen in een KLM-toestel dat Orange Blossom heet. Oranje Bloesem. Het toernooi begint volgende week donderdag en wordt gespeeld in de VS, Mexico en Canada. Komende maandag staat er voor Nederland nog een laatste oefenwedstrijd op het programma tegen Oezbekistan. Het weer. Buien trekken over, maar vanuit het zuidwesten wordt het droger. Ook vannacht vallen nog enkele buien. Morgen vooral in het westen droog, landinwaarts buien. En met af en toe zon wordt het opnieuw zo'n 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In Noord-Holland heb je een half uur vertraging op de A9 naar Alkmaar. Tussen knooppunt Velzen en Akersloot. Dat komt door werkzaamheden. Op de A27 naar Almere voor het knooppunt Eemnes 10 minuten extra. De N208 Sassenheim-Velsen voor de A22 heb je ook 10 minuten vertraging. En een kwartier langer onderweg ben je op de N246 van Beverwijk naar Westgrafdijk voor de Koger Polderbrug. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de avond.

kijk mij nu eens aan. Nee, zeg maar niets, je mag best zwijgen. Het valt nu nog zwaar, maar ik weet

0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM.
1: Goedenavond, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het kabinet is bereid de miljardenbezuiniging op de sociale zekerheid eventueel te verlagen, maar wel onder voorwaarden. Premier Jette wil dan eerst een inhoudelijke overeenkomst met de vakbonden en de oppositie over de toekomst van de WW en WIA. Er zijn voor de tijd van het jaar al veel mensen met een tekenbeet, blijkt uit gegevens van tekenradar.nl. Het hoge aantal beten komt door de weersomstandigheden van de afgelopen tijd, met halverwege mei regen en daarna extreme warmte en droogte. Het Nederlands elftal is vanaf Schiphol vertrokken voor het WK voetbal. Dat wordt vanaf volgende week donderdag gespeeld in de VS, Canada en Mexico. De voetballers vliegen eerst naar New York in een KLM-toestel met de naam Orange Blossom. Het weer, buien trekken over, maar vanuit het zuidwesten wordt het droger. Ook vannacht vallen nog enkele buien.
0: Dit is...

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 7 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Raad van Toezicht van Milieudefensie stapt direct op vanwege de ophef over het verleden van oud-directeur Donald Pols. Hij was jarenlang de voorman van Milieudefensie, maar begon afgelopen maandag bij Tata Steel. Een dag later werd hij alweer ontslagen, naar aanleiding van een onderzoek van NRC. Daaruit bleek dat hij in zijn studententijd in Zuid-Afrika voorman was van een extreemrechtse studentenbeweging. De Raad van Toezicht van Milieudefensie was daar al jarenlang van op de hoogte. Een hardloper die zondag onwel werd tijdens de marathon van Utrecht is in het ziekenhuis overleden. De man van 21 raakte in de problemen in Houten en werd gereanimeerd. Daarna werd hij een paar dagen in het ziekenhuis kunstmatig in coma gehouden. Dinsdag overleed hij. Volgens bronnen was de student fit en kwam hij goed getraind aan de start. De organisatie van de marathon doet geen mededelingen over de doodsoorzaak. In de zoektocht naar een vermist meisje in het zuiden van Frankrijk is een lichaam gevonden, melden Franse media. Of het gaat om het vermiste meisje is nog niet bekend. Eerder deze week is een man van 41 aangehouden, de vader van een vriendinnetje. Over deze man wordt steeds meer bekend, zegt correspondent Saskia Houttuin.
2: In de loop van deze week kwamen er ook steeds meer berichten naar buiten over dat er al langer zorgen waren, ook bij andere ouders. En daarnaast ook dat er 5 concrete aanklachten liepen sinds 2017 voor seksueel geweld bij minderjarigen, dus die tegen hem liepen. Waaronder ook meermaals voor verkrachting.
1: De 2 vrouwen uit Stadskanaal die vorige maand werden aangehouden voor ernstige mishandeling van hun kinderen blijven langer in de cel. Hun voorarrest is met 90 dagen verlengd. Ze worden verdacht van onder meer poging tot doodslag. De kinderen zijn uit huis geplaatst. Het onderzoek van justitie loopt nog. Het weer. Vanavond is het op de meeste plekken droog. Vannacht opnieuw buien en het koelt af naar een graad of 12. Morgen vooral in het binnenland buien. Later op de dag is de zon vaker te zien. Het wordt dan maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Autobedrijf Zandvoort, een echte Zandvoortse garage waar ze nog met je meedenken. Met veel persoonlijke aandacht kun je bij ze terecht voor reparaties in en verkoop van nieuw en gebruikte auto's. Naast de huidige service doen ze nog steeds de bekende Fiat-service. DWZ-adres voor autoschades en APK-keuringen van alle merken. Autobedrijf Zandvoort, de vertrouwde specialist voor Zandvoort en omgeving. Autobedrijf Zandvoort, ook geopend op zaterdag.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu Alternative FM.

0: Voetbal.
1: Ja, en zo is het 4 juni. En gaan we beginnen met deze Alternative FM. Wat ook heel bijzonder is, is deze single van Niels Buijs. Die is er volgens mij 2 weken geleden is die uitgebracht. En toen mochten we hem al weggeven. Dat is wel leuk. En we hebben ook een aanleiding om over Niels Buijs te beginnen. Want hij komt over 2 weken hier live spelen. En over live spelen gesproken, vanavond hebben we een gast. En dat is de heer P. van Zandwijk. Maar we kennen hem beter als Tuskhead. Die is vanavond in de studio. En we hebben al gekscherend alweer het een en ander gezegd. 5 september 2024 was de laatste keer. En toen zat de burgemeester hier in de studio, David Molenburg. En toen zei ik, nou, David is er en het is weer bloedheet. Waarop ik net tegen Patrick zeg, nou, het is weer bijna hetzelfde verhaal, eerlijk gezegd. Het scheelt niet veel. Maar goed, die is vanavond de gast tussen 8 en 9. Hopen we dat voor elkaar te gaan krijgen, dat hij hier een aantal nummers zal gaan laten horen. En over Niels Buijs en Tuskhead gesproken, maar die twee die schijnen elkaar ook al een beetje weer te kennen. Dus dat wordt zo direct een aardig vraaggesprek tussen de nummers door. Want dat gaan we dan doen. Dus daar zal ik dan ook even een hengeltje naar uitgooien van wie, hoe en wat. En of het niet genoeg is, we zitten een beetje in die Americana en country sfeer. Want volgende week komt Melanie Ryan spelen. Dus, en laat dat nou ook weer iets te maken hebben met vandaag. Want er zit een nummer in, ja, je gelooft het niet. Er zit een nummer in wat Tuskhead gaat spelen. Wat hij samen met Melanie Ryan, maar dan hoor je alleen zijn stem. En nou ben ik zo'n boef die de volgende week aan Melanie Ryan gaat vragen. Kan jij dat nummer dan ook spelen? Want Patrick heeft hem een week ervoor gespeeld. Dus dat zijn een beetje de jokes die de komende weken worden uitgehaald. De komende 2-3 weken. Want ja, we zijn nog niet klaar. Want Niels Buijs die komt natuurlijk ook nog. En dat is het eigenlijk. We hebben geen interviews. Ja, alleen dat we met Tuskhead gaan praten. Dat is een beetje de hoofdmoot tussen 8 en 9. En ja, wat ik ook heel erg leuk vond, afgelopen zaterdag, toen zat ik even te luistervinken bij collega Willem de Waard. Een programmamaker die ik heel erg volg op de zaterdagmiddag tussen 12 en 2. Bij Radio Capelle, Zwaardvis. En daar zat Lorena Vissentener in. En Lorena en de Tide, daar kennen we er eigenlijk het beste van. En die heeft hier ook gespeeld met de band destijds. En toen zei ik, maak even een beetje sluikreclame. Wat zegt Lorena op een gegeven moment? Hey Willem, je moet de groeten hebben van Jaap Koper van Alt-FM. Dus dat vond ik wel weer grappig. Dus er werd ergens weer een of ander iets er weer tussendoor gemuist. Maar goed, ik ben de broertje niet. Het interview is terug te horen bij collega Willem de Waard. Maar dan moet je even naar Radio Capelle gaan. Waarin hij een vraaggesprek had met Mischa Sprenger en met Lorena over de muziek die ze maken. Nou, ze hebben niet zo lang geleden hebben ze nog een single uitgebracht. En die hoor je nu. En dat nummer dat heet Hate Me.

16 jaar oud is deze opname. Maar we hebben hem nog liggen. Van de band Wave Zero. En dat was dus in de uitzending van 27 mei 2010. Toen deed ik de presentatie niet. Maar Marcus van Dam was wel in de studio om dit vast te leggen. En toen hoorde je ook nog een cajon en twee akoestische gitaren. Bediend door Willem Zevenhuizen. En Koen Fakkeldij was het waarschijnlijk op de cajon. En Tom Gaasbeek, die hoorde je dus heel duidelijk met zijn stemgeluid. En ook op de akoestische gitaar. Dit nummer Realize spelen. En dat is van het debuutalbum wat ze in 2009 hebben uitgebracht. Dus dat was toen, in die periode, denk ik het nog niet eens een jaar oud. Zo kan het gaan. Daarvoor hoorde je trouwens Lorraine aan de Tijd met Hate Me. Nieuwe single. En wij hebben hem ook al een paar keer laten horen. Nou, we hebben hem niet een paar keer laten horen. We hebben wel een eigen versie. Ik moet het goed zeggen. We hebben een eigen versie van Head, Heart and Hands. Van Lisette Aviva. Want zij was in maart hier in deze studio. Eind maart. En nu hoor je dus de daadwerkelijke versie zoals die uit de studio is gerold. Hier is de nieuwe single van Lisette.

Dus dat ik afgelopen zaterdag ook naar een andere collega van mij te luisteren, die ik ook veelvuldig volg. En dat is collega radiomaker Maarten Verduin bij RPL Woerden, die het programma Podium 107.1 doet. Doet hij trouwens niet alleen en heeft hij een aantal mensen bij zich. Het is een heel team wat dat programma maakt. En hij had Rena Holt te gast. En die hadden wij ook destijds. En ineens realiseerde ik mij, ik ben nog wat vergeten. Waar had dat mee te maken? Want de link ga ik je nu vertellen. Want in de tijd dat Rena hier kwam spelen, had zij Jelens Polder bij zich. En die had een paar weken ervoor had hij gezegd van, ik heb een single uitgebracht. En het was maar goed dat deze Rena Holt daar te gast was. En dat ik daar zo intensief naar zat te luisteren. En toen viel in één keer ook volgens mij de naam van Jelens Polder in die uitzending. En ik denk, oh barst, ik heb nog iets weer liggen wat ik nog moet laten horen. Dus dat heb ik bij deze dag gedaan. My Love, zo oud is die single niet. Want ik geloof dat die een week of twee, drie oud is. Dus dat kan nog. En daarvoor hoorden we wel een hele nieuwe single. Want die komt morgen uit. En dat is Lisette Aviva met Head, Heart en Hands. En die single, die hopen wij natuurlijk ook de komende tijd wel te laten horen. En wellicht ook in onze eigen uitvoering. Vorige week is ook deze single uitgebracht. En dat is van Stemming. En dat doet hij niet alleen. Dat doet hij samen met Diane Tai. Of Diane Tai. Ik weet niet hoe je het uit moet spreken. Maar de single heet in ieder geval Flip Flop. F-L-I-P-F-L-O-P. I got birth satellite. F-L-I-P-F-L-O-P. I got.

moest ik even tussen twee nummers iets doen. Maar ja, dus zat ik even niet op te letten. Een beetje te stuntelen. Dat is een mooi bruggetje naar dit nummer toe. Van Zilaida. En ze noemt het dramatische stuntelpop. In deze Zilaida, die hadden we al eens eerder gezien en tegengekomen tijdens de Rob Agnew Award van 2024. Als ik het wel heb. Daar zat ze in. 25 zelfs. Ik moet het goed zeggen. 25. Dat is vorig jaar geweest. Stemming, die hoorde je daarvoor. En dat was samen met Diane Tai. Of Diane Tai. Met Flip Flop. We hebben al eens eerder een nummer van Ines Marie laten horen. En morgen komt een nieuwe single van haar uit. En die hoor je nu. En dat nummer dat heet Vanilla Vanilla.

De nieuwe single van Something Else. En wie is Something Else? Dat is Else van der Greft. Onder meer, want het is een band. En die Else van der Greft die gaan we volgende week hier aantreffen in deze studio. En dat gebeurt samen met Alex Nieuwland. En dat gaat dan weer onder de vlag van Newels. Ja, het gaat dus gebeuren. En dat is ook gelijk meteen een term die in de autosport nog wel eens gebezigd wordt. Namelijk dubbelstekken. Dat wil dus zeggen een dubbele pitstop van bijvoorbeeld een team. Bijvoorbeeld, laten we even het Ferrari-team nemen. Die komen dan met z'n tweeën binnen. En dan moeten de monteurs gelijk meteen zowel van de een als de ander de banden wisselen. En dat geldt dus ook voor dit programma. Wij gaan dat ook doen. En dat wordt dan voor de derde keer dat wij dat doen. We hebben het in 2024 al gedaan met de autoriteit en de Kiwi Club. En vorig jaar hebben wij dat gedaan met Hessel Moeselaar en Nina Lin. Trouwens ook een beetje een geestverwant van onze gast van vanavond, Tuskhead. Want die zit meer ook in de Amerikanen, Nina Lin en country ook. En die hebben zelfs nog, sterker nog, samen zelfs nog een nummer gedaan. Dat vonden wij heel erg leuk. En dat was waarbij Nina vroeg of Hessel wilde meespelen op zijn viool. En dat deed hij dan ook. En volgende week is het dus de beurt aan Newels. En dan hebben we er nog één die volgende week komt. En dat is wederom een geestverwant van Tuskhead vanavond. Dat is Melanie Ryan. En ja, we hadden het net al in dit uur over dat er één nummer wordt gespeeld waarop Tuskhead samen met Melanie Ryan te horen is. Maar dat zal Tuskhead vanavond in zijn uppie spelen. En dan is het natuurlijk, dan ben ik zo'n vervelende man die dat volgende week aan Melanie Ryan gaat vragen. Kan jij dat nummer ook spelen, maar dan zonder Tuskhead? Dus ja, misschien dat we dan beide versies gaan horen. En we kunnen ze helaas niet in elkaar schuiven. Zodat we de stemmen dan en zodat het een compleet duet wordt. Want ja, dat gaat een beetje een rommelzootje worden. Maar we zullen toch echt moeten wachten totdat die single wordt uitgebracht. Ja, en dat lijkt mij een hele mooie. Maar het is wel een hele leuke die ik aan Melanie ga voorstellen. Dat wordt wel echt deze week nog, en zaterdag, dat ze er in ieder geval zich geestelijk op voor kan bereiden. Ik heb weer last van een of andere kikker in mijn keel. We gaan verder, want we hebben nog meer te draaien. Zoals deze van Turmoil, die heb ik vorige week al laten horen. Trouwens, daarvoor hoorde je Ines Marie met Vanilla Vanilla. Dat nummer wat je voor Something Else hebt gehoord. Maar eerst nu Turmoil met Permanent.

En wat gebeurde er? Ik zat vanmiddag te luisteren op een gegeven moment en te kijken half naar de uitzending van muzikale verhalen rondom Festival Vloed. En daar gebeurde dus iets opmerkelijks, want ik had op een gegeven moment heb ik dit nummer gemist. Nee hoor, zij had het ook gewoon gespeeld tijdens haar optreden in het Zandvoort Museum 2-3 weken terug tijdens dat Festival Vloed. Toen speelde Sterrenweldering dit nummer, Lonely. Daarvoor hoorde je Turmoil met Permanent. Ik heb nog een minuut of acht, dus ik moet heel snel verder. Dit is Gerard en onze uitvoering van Nature Always Finds a Way.

Nature always finds a way. Ik moest gelijk denken, want we zitten hier met z'n vieren, staan we aan deze kant, staan we al het een en ander door te nemen. En toen zeg ik ook van op een gegeven moment, we hebben Gerard ook vorig jaar in de uitzending gehad. En buiten de uitzending om, worden er altijd van die promotjes opgenomen, maar die zijn ook terug te zien op YouTube. En toen zeggen we, nou, Jaap, jij hebt een probleem met je coryfeer. En toen was het van, hoveniers, hoveniers, hoveniers, tips. Nou, dat ging dan op die manier. Want Gerard is namelijk in zijn dagelijks leven hovenier. En tegenwoordig wat minder muzikant. Maar dat doet hij nog steeds. Want dit was namelijk een van de nummers die hij vorig jaar speelde. En is dit jaar eigenlijk pas uitgekomen. Nature finds, always finds a way. We sluiten af dit uur. En dat doen we met een single van Yomi Baggers, die we kennen van Part Garden en ook van Crashing. En dat laatste is een shoegaze band. Dat is weer iets totaal anders. Maar die shoegaze-invloeden, die hoor je toch een klein beetje terug in deze single. Patterns. Patterns.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 8 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Raad van Toezicht van Milieudefensie is opgestapt na de onthulling over Donald Pols. NRC berichtte dinsdag dat de oud-directeur in zijn studententijd bij een extreemrechtse beweging zat. Om diezelfde reden werd Pols ook na één dag ontslagen bij zijn nieuwe werkgever Tata Steel. De Raad van Toezicht van Milieudefensie wist van het verleden van Pols. Een man van 21 die zondag onwel werd tijdens de marathon van Utrecht is overleden. De student was volgens bronnen goed getraind. De organisatie van de marathon maakt de doodsoorzaak niet bekend. De studentenvereniging waar hij lid van was heeft de activiteiten voorlopig afgezegd. Premier Jette zegt de miljardenbezuiniging op de sociale zekerheid eventueel te willen verlagen. Maar voordat het zover is wil hij eerst een deal sluiten met de vakbonden en de oppositie over de toekomst van de WW en de WIA.
2: Als we die afspraken kunnen maken, ja, dan zal dat waarschijnlijk moeten leiden tot andere afspraken dan in het coalitieakkoord zijn opgenomen. Maar hoe dat er precies uitziet, over welk bedrag het gaat, daar kunnen we nu allemaal nog geen antwoord op geven. Want het begint wel echt met die inhoudelijke gesprekken die eerst moeten worden gevoerd.
1: Het kabinet wil 6,5 miljard euro besparen op de sociale zekerheid. De vakbonden zijn het daar niet mee eens en hebben stakingen aangekondigd. In Brussel is een protest van leraren en leerlingen tegen bezuiniging op het Franstalig onderwijs uitgelopen op rellen. Bij het Centraal Station werd brand gesticht en sommige betogers drongen een parlementsgebouw binnen. De politie zette traangas en waterkanonnen in om de orde weer te herstellen. 10 mensen zijn aangehouden. Er deden zo'n 3000 mensen mee aan het protest tegen de bezuinigingen. De Franse gemeenschap wil onder meer dat leerkrachten in het voortgezet onderwijs 2 uur per week meer les geven voor hetzelfde salaris. Het weer, op de meeste plaatsen droog. Vannacht opnieuw buien, het koelt af naar een graad of 12. Morgen vooral in het binnenland buien. Later op de dag is de zon vaker te zien. Het wordt opnieuw zo'n 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu Alternative FM.

0: album Fleeting Moment een feit van The Sign of Leo. En dat is ook wel een moment om daarbij stil te staan. Vorig jaar had ik hem getroffen hierachter in Zandvoort zelf. Daar was hij gewoon even een dagje over, omdat hij in Amsterdam logeerde samen met zijn wederhelft. Interview opgenomen en dat hebben we later uitgezonden, want de aanleiding was toen een album wat hij opnieuw had uitgebracht. Nu is dat een fleeting moment, maar het weer was er niet naar. Dus ik heb hem niet getroffen. Dus hebben we telefonisch gedaan. Vorige week of twee weken terug. Dat weet ik even vanaf zijn. Een van de nummers die erop staat is dit nummer, Strawberry Sky. En ik moet ook gelijk meteen iets recht gaan zetten. Want ik liet iets los op de sociale media. Want wat zei ik nou? Het had met radiomakers te maken. Maar er is ook één iemand die zeker ook dit heel erg leuk vindt. En dat is Boukje uit Dokkum, uit de buurt van Dokkum. Die is ook een enorme liefhebber van The Sign of Leo. En die werken nu eenmaal met backtracks. En over het fenomeen backtracks, dat is volgende week ook zeker het geval. Want dan komt Noewels hier naar de studio. Die werken dus ook met backtracks. Nou, ik weet niet of dat handig is voor Marcus van Dam. Die staat nu toch naast mij. Die zit al te knikken van dat is redelijk makkelijk. Nou, en dan kunnen we Melanie Ryan, die dan ook komt volgende week. En die gaan we testen, want daar komen we later nog even op terug. Of die ook in staat is om een nummer wat vanavond ten gehoor wordt gebracht. En dan maken we meteen het bruggetje naar onze gast van vanavond, Tuskhead. Of ze die dan ook kan spelen. Welkom, Patrick.
1: Dankjewel.
0: Want dat is je echte naam natuurlijk. Ja. Want het is alweer even anderhalf jaar geleden zo'n beetje. Iets minder dan anderhalf. Ja. Nou, bijna twee jaar is het eigenlijk al. Ja. En dat was in september 2024. En dat herinner je dus nog als de dag van gisteren, geloof ik.
1: Ja, omdat het zo warm was.
0: Ja, omdat het zo warm was. Ja, nu valt het enigszins mee. Maar je had ons niet vorige week aan moeten treffen. Want dat was toen was het echt warm. Maar toen hadden we het erover. Nou, want wie was er toen ook de gast? Dat was David Bolenburg. En elke keer als die man er is, dan is het 30 graden buiten, vallen de mussen dood van het dak af. Maar dat valt nu gelukkig enigszins mee. Maar je bent wel blij dat je er bent.
1: Zeker.
0: Ja. Wat is er met jou gebeurd in de tussentijd? We hebben wat dingen geplaatst op onze website. Ja. Altfm.nl, moet je maar even kijken. Tuskhead in tikken, dan kom je er wel uit. Want er is natuurlijk wel het een en ander gebeurd. Want ja, je bent ook regelmatig in Amerika te vinden.
1: Dat klopt, ja. Ja, vorig jaar heb ik nog mijn tweede volledige album uitgebracht. Ja. En vorig jaar, einde van het jaar, ben ik ook terug geweest naar Knoxville. Om daar eigenlijk de EP, die dus over een maand uitkomt, op te nemen. Ik heb daar ook een platendeal getekend bij Migrant Records in Knoxville. Dus er is wel veel gebeurd zo even de laatste periode.
0: Knoxville, dat is Tennessee, geloof ik, hè?
1: Klopt, ja.
0: Ja. En wat is daar zo bijzonder aan om het juist daar te doen? Is dat een beetje het middelpunt van de Amerikanen of de country?
1: Het ligt natuurlijk, iedereen kent Nashville een beetje als de countrystad. Alleen Knoxville, ja, het voelt eigenlijk een beetje een soort van als een dorp. Maar het is ook best wel.
0: Het is niet Zandvoort, hè? Nee.
1: Precies, het is niet Zandvoort. Nee. Maar het voelt zeg maar eigenlijk een beetje net als Nashville, alleen dan meer dorpachtig. En je hebt eigenlijk een aantal andere country-artiesten. Er komen best wel wat country-artiesten daar ook vandaan.
0: Ja.
1: En uiteindelijk zijn ze bijvoorbeeld in Nashville gaan opnemen. Of bijvoorbeeld ook in Texas, wat ik ook eerder heb gedaan.
0: Mm-hmm.
1: Maar ik weet niet, Knoxville heeft gewoon een bepaalde charme. Ook, ik denk ook door de Great Smoky Mountains, zeg maar.
0: Ja.
1: Dus echt dat Appalachia-gevoel.
0: Ja,
1: dat trekt mij gewoon heel erg.
0: Ja, nou ben jij niet de enige Amerikaanse speler die hier geweest is. Ja. We hebben ook bijvoorbeeld Max Polman, wie kent hem niet, die 2022. Die ging op een gegeven moment dwars door de woestijn heen. En die zat dan bij een kampvuurtje het een en ander uit te werken. En hoorde hij hier verte ergens een coyote of een wolf ergens in de verte. Hoorde die. Ja, hij had er iets mee. Heb jij dat dan ook?
1: Ja. Ja, dat is heel erg hoor. In Knoxville ben ik sowieso echt een keer of vijf geweest, denk ik. Ook gewoon die hele omgeving. Ik heb nu best veel vrienden daar.
0: Ja.
1: Het is iets met die omgeving inderdaad. De natuur. Je bent echt een uurtje van de Great Smoky Mountains vandaan. Waar gewoon beren rondlopen.
0: Ja.
1: En ook coyotes en herten. Echt alles, zeg maar.
0: Ja.
1: Ja, ik weet niet. Als je daar even rondhangt, dan voel je dat ook gewoon in je muziek zelf, zeg maar. In schrijven, in hoe je dat opneemt. Ja,
0: ja. Dus het ademt ook.
1: Het ademt echt, ja.
0: Ja, nou, we gaan het zo direct natuurlijk allemaal meemaken. Je zegt over chaotisch gesproken. Daar moet ik even weer improviseren. Vind ik altijd weer. Want ik had iets heel anders klaarstaan. Maar ken jij PEM Bond?
1: Ja.
0: Die ken jij ook. Ja. Nou, dan weet je dus dat hij iets uitgebracht heeft. En daar komt dat woord ook in voor, hè?
1: Ja.
0: Coyote King of the Island. Zeg je dat wat? Heb je het nummer gehoord of niet?
1: Het nummer heb ik ook een keer gehoord, ja.
0: Ja? Ja. Nou, dan gaan we hem nu nog een keer laten horen. Hier is PEM Bond met Coyote en the King of the Island.

0: geen Amerikanen, het is meer bluegrass. Zo heb ik het me laten vertellen. Maar dat heeft Paul mijzelf ook verteld. Dus dat is een beetje het verhaal van Coyote, King of the Island. Ja, we gaan zo langzamerhand een beetje toe naar het eerste nummer met Tuskhead vanavond in onze studio. Het is een lange tijd geleden dat we weer iemand in de studio hebben zitten. Maar dat is, de pret is er niet minder om. En dat heeft te maken met het nummer wat hij zo dadelijk al gaat spelen. En dat is ook een single die... wanneer heb je hem uitgebracht?
1: Vorige week vrijdag.
0: Ja, dat is dus vrij recent.
1: Ja.
0: De Chicana.
1: Ja.
0: Dat is, als ik het zo lees, is het Amerikanen, maar dan op zijn Nederlands.
1: Ja, eigenlijk Amerikanen met toch je eigen persoonlijke Nederlandse randje, zeg maar.
0: Ja. Ja. Ja. Ja, ik heb een beetje naar de tekst zitten luisteren. Maar het ging ook over mentale health problemen. Tenminste, dat ving ik uit de songtekst. Maar dat, zit daar meer een beetje een kwinkslag in? Of hoe zit het?
1: In dit nummer is het echt meer een soort van komische knipoog.
0: Ja,
1: van,
0: dat bedoel ik.
1: Precies. Van ja. Eigenlijk ja, de meeste nummers van mij die gaan gewoon over mentale gezondheid. Over dingen aanraken zoals depressie en dat soort dingen.
0: Ja.
1: Eigenlijk dit nummer is het een beetje zo van... ja, jongens, ik doe gewoon lekker mijn eigen ding. En daarvan kan je van vinden wat je wil. Maar ja, ik ga daar niet meer stoppen. Want mijn mental health is shit. So beware. Ja.
0: Ja, in dat opzicht doet mij dat dus denken aan iemand die we de afgelopen weken al hier vaker hebben laten horen. Dat is Tom Gaasbeek. Die zegt, ja, ik heb geen moer met de rest te maken als ik het maar leuk vind. Dat ja, is een beetje, ook een beetje de stijl wat jij hebt.
1: Exact, ja.
0: Ja. Helpt jou dat ook? Dat je dan vast kan houden aan datgene wat je zelf leuk vindt?
1: Ja, eigenlijk wel. Dat helpt. En het helpt ook... Er zit natuurlijk een dunne lijn tussen... je bent een countrymuzikant. En ik vind het juist heel tof dat je met elkaar... ook als meerdere muzikanten met elkaar optrekt. Met elkaar muziek schrijft en dat soort dingen. Maar er zit natuurlijk ook een dunne lijn met dat mensen elkaar... en eigenlijk in de muziekwereld sowieso als concurrentie zien. Mm-hmm. Zeg maar. En ik denk juist als je heel erg focust van... hartstikke leuk, maar ik doe gewoon mijn eigen ding. En ik ben niet de concurrent van een ander. Want ik doe het op mijn manier. Een ander doet het op zijn of haar manier. Waarom concurrentie?
0: Ja, want dat brengt mij meteen ook op het volgende... wat ook te maken heeft met de Chicana. Want toen ik zag wie eraan meewerkte... Barn en Bella. Toen dacht ik in eerste instantie aan Barney Willemsen... die hier ook al eerder is geweest. Maar daarop antwoordde jij dat niet het geval is.
1: Nee, klopt. Nee, Barn en Bella, dat is een duo uit Limburg. En ja, die maken echt van die van de jaren 20 tot 40... een beetje van die oldtime Amerikanen, van die swing. Een beetje dat rockabilly, zeg maar.
0: Ja.
1: En zij doen het ook gewoon op hun manier. En daarom waren zij eigenlijk de perfecte artiest... om mee samen te werken op dat nummer.
0: Ja.
1: Ja.
0: Over Barney Willemsen gesproken. Ik heb nog een filmpje gezien waar jullie met z'n tweeën in een of andere trap omhoog gingen. En daar hoorde ik een beetje de soundtrack van Rocky eronder lopen.
1: Ja, klopt. Nee, ja, Barney en ik zijn goede vrienden. En we trekken best wel veel met elkaar op. Ook als muzikant zijn. Dus echt heel tof. Ja.
0: Ja, Barney had het toen in onze uitzending. Ja, ik heb een hond. En ik ben eigenlijk best wel tevreden. Hoe zit het met jou? Heb jij ook een hond? Ben jij ook tevreden? Of...
1: Ja?
0: Ja?
1: Zeker.
0: Oké. Goed, we gaan het moment beleven. Dit is de eerste van vanavond. En het was ook meteen de eerste, de meest recente single die hij heeft uitgebracht. En dat nummer dat heet Dutch Chicana. En dan tussen haakjes Ain't Country Enough.
1: Yes.

0: Dankjewel.
1: En aan het geluid te horen hoor je dus dat er meer mensen zijn dan Leon, Marcus en Jaap Koper in deze studio. Want voor het eerst hebben we ook een live audience in onze studio.
0: Ja, ja.
1: Het is wel heel direct, Patrick, wat je even laat horen.
0: Ja, ja. Ja.
1: Want wat voor waarde hecht jij daaraan als je zoiets even ferm neerzet?
0: Ja, ik denk dat het gewoon lekker is dat je gewoon eerlijk kan zijn. Ja. Ik denk dat gewoon echt gewoon top is, ja.
1: Scheelt heel veel leugens. Wat dan?
0: Precies, ja. En heel veel inderdaad. Of dat mensen over je gaan praten of dat soort dingen. En je doet het ook niet voor fortune en fame, zeg maar. Mm. Ik schrijf muziek om dingen van me af te schrijven. Ja. En als je daar wat van vindt, ja, dan is het vooral jouw probleem en niet mijn probleem.
1: Nee. In die zin, schrijven omdat je het zelf prettig vindt. Mm-hmm. Komen we weer bij een beetje een wat softe vraag. Is schrijven van songs therapeutisch? Werkt het therapeutisch?
0: 100%, ja. 100%. En het nummer dat ik dus ook straks ga spelen, Home. Dat is dus typisch zo'n nummer. Dat is eigenlijk geschreven uit een periode van ja, gewoon vele mentale struggles, zeg maar.
1: Ja.
0: En juist het perspectief van hoe hopeloos het leven af en toe kan voelen, zeg maar. Als je dus in zo'n vicieuze cirkel zit. En het daarover schrijven en het uiteindelijk dus bijvoorbeeld in een studio ook opnemen. Ja, dat is toch gewoon een soort verwerkingsproces. Gewoon een therapie, ja.
1: Dan ook even over de muziek, hè? Dus je zit een beetje eigenlijk tussen het schemengebied Americana en country. Eigenlijk zit je daar een beetje tussenin. Maar het is wel een bepaalde scene ook in Nederland aan het worden. Ik was vorig jaar bij de Melanie & Friends en daar speelde ook Dolce Beringen.
0: Oh ja, ja.
1: En je kan Kimmy June daar ook bij gaan noemen. Merk je dat ook? Dat Nederland toch ook een beetje zoiets... Want ja, zij zeggen van wij merken het wel.
0: Ja, ja, het wordt steeds populairder, dat zeker. Het ligt er ook een beetje aan natuurlijk wat voor stroming je doet. Mm-hmm. Ik blijf natuurlijk wel iets meer weg van de popsound, zeg maar.
1: Ja.
0: Ik hou het echt meer bij het echte Amerikanen en af en toe meer richting het traditionele.
1: Ja.
0: Maar je merkt inderdaad wel dat er is meer aandacht voor. Er is meer interesse in. En je merkt dus ook dat als artiesten dat we elkaar weten te vinden, zeg maar.
1: Ja.
0: Ik speelde begin dit jaar op de Western Experience. En daar ook gewoon inderdaad met Kimmy June en Dolce was daar ook. En dan heb je toch een soort van groep vrienden opeens bij elkaar die allemaal de struggles kennen, maar ook allemaal het mooie kennen van het genre, zeg maar.
1: Ja, en is dat ook meteen dan wat het ook behelst? Dat het de worstelingen juist het materiaal is waar je over kan schrijven?
0: Dat helpt inderdaad, ja. Want iedereen herkent het wel.
1: Ja. Dan komen we bij het tweede nummer van vanavond. Ja. En dat nummer dat heet Home.
0: Yes.

0: Dankjewel.
1: Ja, ja, ja, we hebben er alweer twee op zitten. En over schrijven gesproken. Want dat is ook een beetje de inleidende beschieting naar trackje 3 die hier gespeeld wordt.
2: Ja.
1: Want ik heb me nu echt goed laten voorlichten hoe het nu precies zit. Maar dat nummer wat je nu zo dadelijk gaat spelen, dat heb je samengeschreven met degene die volgende week hier in deze studio is.
2: Dat klopt.
1: Ja. En dat is Melanie Ryan.
2: Ja.
1: Hoe is dat gegaan eigenlijk?
2: Nou ja, Melanie en ik hadden het al toen een hele tijd gehad over om ook gewoon een keer samen iets van songwriter te doen, zeg maar.
1: Mm-hmm.
2: En dat is een nummer wat ik eigenlijk al heel lang wilde schrijven. En dat was een nummer over mijn vader en wat hij voor me betekent, zeg maar. Maar het is toch vaak, als je dan zo'n persoonlijk nummer hebt, dan opeens is het heel moeilijk om te schrijven van, ja, hoe ga je nou goed verwoorden wat je eigenlijk wil vertellen in dat nummer?
1: Ja.
2: En dan werkt het echt heel goed om dus samen met iemand te schrijven. En ook samen met iemand die net zo'n goede band heeft met haar vader, zeg maar.
1: Ja, ja, ja. Ja. Want hoe is de band met jouw vader? Want die zit pal achter je. Dus,
2: dat is wel een goede band, ja. Ja, anders, ja, denk ik ook niet dat ik zo'n nummer zou schrijven.
1: Nee, oké. Okay. Nee, maar ik weet dat John, dus de vader van Melanie, ja, die dat is een roadie.
2: Ja, klopt. Ja.
1: Die rijdt gewoon
2: die rijdt in
1: mega auto. Veel kilometers naast zijn huidige werk ook nog. Ja. Dus ja, het is even niet minstens van, nee, hij rijdt dus zich helemaal suf.
2: Klopt, ja. Ja.
1: En dat is een beetje wat jullie op een gegeven moment samenbrachten met dat,
2: ja,
1: nummer?
2: Ja, en eigenlijk, ja, zij was gewoon de perfecte songwriting partner om zo'n nummer te schrijven. Ja.
1: Ja, want dat heeft natuurlijk een bepaalde betekenis, zoiets.
2: Klopt, ja.
1: Ja, even over een blik behind the scenes. Maar wat hebben jullie, ja, want dan zijn jullie bezig met het schrijven van, mm-hmm, het nummer. Maar hoe werkt dat nou, zoiets?
2: Ja, het was eigenlijk eerst vooral gewoon een beetje brainstormen van, ja, wat wil je nou vertellen? En ook gewoon eigenlijk een beetje mijn verhaal in dit geval in het Nederlands gewoon op papier zetten. Gewoon, mm-hmm, eigenlijk een beetje, zeg maar, de rode draad van, oké, okay, hoe wil je dat dan doen? En ja, op een gegeven moment gaat het dan naar, dan begin je een beetje te tokkelen. En denk van, oh, hier, oké. Okay. En dan een beetje een soort melodie spelen. Mm-hmm. En de akkoorden, die zaten er echt al heel snel in. En dan ga je gewoon eigenlijk een beetje heen en weer zinnen eruit gooien met van, oh ja, dit werkt wel. En dan, ja, oké, okay, nou, die schrijven we op. En dan zo bouw je eigenlijk dan het nummer een beetje uit.
1: Ja. Ja. Maar dan is de vraag natuurlijk, als zij meegeschreven heeft aan dit nummer,
2: mm-hmm,
1: en jij voert hem uit, dan is het bijna de vraag, kan zij dat nummer ook spelen?
2: Ik denk dat zij dat kan, ja.
1: Ja, want dat is natuurlijk de akelige vraag die ik volgende week aan Melanie ga stellen. Ja, vorige week hebben wij Duskhead in de studio gehad. Nu is het ook zaak dat jij me gaat spelen. Ja, het zou best kunnen, want vader Ryan, John, die komt gewoon mee. Dus, ja, het zou wel hartstikke mooi zijn als ze dat nummer dan ook
2: dat zou wel tof zijn,
1: gaat spelen.
2: Ja.
1: Dus. Maar goed, zover is het natuurlijk nog niet. Laten we eerst deze versie van jou horen. En dan kijken we wel of we volgende week het bij Melanie ook kunnen ontfutselen.
2: Yes.
1: Hier is Man You Are To Me.

0: Okay.
1: Zo'n beetje in de tekst die ik terughoor. En dat zeggen wel eens de Rotterdammers. Niet lullen, maar poetsen. Gewoon dat idee. Die van weinig woorden hebben. En aan een halve blik heb je dan eigenlijk al genoeg.
2: Precies.
1: Ja, maar toch even over je vader hebbende. En hij zit nog steeds pal achter je. Dus hij heeft gelukkig niks bij zich. Dus we hebben ook aan de ingang gecontroleerd met een beveiliger. Nee, maar ik bedoel ermee te zeggen. Maar laten we één ding eruit lichten. Maar wat heeft hij nou jou meegegeven om in deze wereld, die toch af en toe best gemeen is, mensen. Dus,
2: gewoon je eigen pad bewandelen eigenlijk vooral.
1: Ja.
2: Gewoon je eigen ding doen. Schouders eronder. En doorgaan. En vooral voor wat jou gelukkig maakt. En wat jouw passie is. En jouw missie is. En luister daarin ook naar jezelf.
1: Ja, want dat is natuurlijk meteen het volgende ook weer. Hè? Want jij hebt dit pad ook echt met bloed, zweet en tranen. Het lijkt wel een nummer van André Hazes. Maar dat gaan we dus niet laten horen. Maar ik bedoel ermee te zeggen van, dat heeft best wel even wat gekost om te komen waar je nu bent.
2: Ja.
1: Met een duidelijke Amerikaanse lijn, dat vertelde je ook. Maar dat vereist toch wel wat opofferingen. Want Nederland staat niet bekend als een land waar je van de muziek 1, 2, 3 zou kunnen leven.
2: Nee, dat klopt. Er zit wel flinke uitdaging in, inderdaad. Dat zeker, ja.
1: Ja. Zit er ook een verschil tussen bijvoorbeeld de Amerikaanse en de Nederlandse cultuur in dat opzicht?
2: Nou, de Amerikanen, daar merk je wel veel meer. Die leven ook echt meer voor de muziek, maar die leven ook meer voor het uitgaan. En niet uitgaan zoals wij gaan naar de discotheek of zo. Nee, uitgaan als in, daar is het best normaal om gewoon aan het einde van je werkdag nog even naar de bar te gaan. En bij de bar, daar speelt dan een bandje, zeg maar. En dat is ook gewoon door de week. En het is bij ons toch al heel gauw van maandagavond. Dat vind ik eigenlijk niet zo'n lekkere dag. Dus dan ga ik toch maar niet naar dit concert. Want het valt eigenlijk niet zo lekker.
1: Nee.
2: En daar leeft dat gewoon heel veel meer.
1: Ja. Ja. Maar je bent niet in een Amerikaanse bar bijvoorbeeld twee types tegengekomen met een gleufhoed, met zonnebrillen op, die daar rolhaard staan te spelen achter een of andere kippengaas. Hè?
2: Want, nee, dat niet.
1: Ja, je weet wel waar ik het over heb. Hè? Dus de Blues Brothers, daar komt het even uit. Want dan... goed, of je van die onzin. Maar goed. Maar zoiets heb je nog nooit meegemaakt?
2: Ik heb wel heel veel... Wat je daar meer ziet is ook gewoon de kleine of de middelgrote artiest, die krijgt er meer een podium, zeg maar. Hier is het ook best wel een discussie van, het boeken van kleinere artiesten wordt eigenlijk minder interessant, allemaal dat soort dingen.
1: Ja.
2: En daar heb je eigenlijk, er zijn zoveel barretjes en langs de weg hier en dit en dat. En daar word je gewoon geboekt en dan word je gewoon gevraagd. Het ene betaalt minder goed dan de andere.
1: Ja.
2: Maar je krijgt het podium wel. En als je dan goed bent en gewoon iets unieks laat zien, dan merk je dat het aanslaat en dat je groter wordt.
1: Dat brengt mij ook weer... maak ik twee bruggetjes in dit geval. Eerst naar Barney Willemsen, jouw grote vriend in dat opzicht. Maar die vertelde is dat hij dat had meegemaakt, dat hij ergens op moest treden. En er kwam een of ander type op hem af. Nou, dan voelde hij zich niet helemaal heel erg lekker bij je. Ik weet niet, heb jij dat ook meegemaakt daar in Amerika of niet?
2: Ja, af en toe...
1: Van die echt ruige figuren?
2: Af en toe kom je wel typetjes tegen, inderdaad. Maar je hebt ook af en toe van die ruige figuren. Dat je denkt van, wat komt er nu op me af? En dat zijn echt super lieve mensen, zeg maar. Dat je denkt van, wat is dit nou weer voor een contrast? Dat zag ik niet aankomen.
1: Ja, want... En dat is bruggetje nummer twee. Want daar schijn je dus nu ook mee te sparren. En die komt over twee weken naar deze studio. Dat is Niels Buijs uit Volendam. Hoe is dat contact ontstaan?
2: Ja, eigenlijk gewoon via social media volgens mij. Of misschien dat we zelf samen in zo'n country community hebben gezeten.
1: Ja.
2: Maar wij zijn elkaar gewoon gaan volgen. En wij waarderen elkaars muziek enorm. En wij delen dat met onze fans weer, zeg maar.
1: Ja.
2: En we hebben gewoon een beetje gesprekken over country muziek. En dat soort dingen. Ja, dat is echt heel leuk.
1: Ja. Ja. En het bruggetje gaat nog even door. Want Barney Willemsen die had het dus over die gek die op een gegeven moment dan een blaffer bijna toonde. En dat is gelukkig door zijn vriend. Stopt dat weg. Ja. Maar ene meneer Buijs die heeft op een gegeven moment een single. Dat is The Professional. En die zegt gewoon doodleuk in die single: "Somebody told me you paint houses." En dan staat er zo'n vent aan de bar die zegt: "Nee, dat doe ik niet. Leg mensen om." ook niet meegemaakt.
2: Nee, nee, dat heb ik ook niet meegemaakt, gelukkig.
1: Ja, want hij zegt letterlijk tijdens mijn uitzending, het gaat over een hitman.
2: Ja. Nou ja, je komt wel van die types tegen hoor in Amerika. Ja. Dat je echt, of dat je ergens gewoon loopt en dat inderdaad, dan zie je gewoon dat ze een geweer bij zich hebben, zeg maar. Ook gewoon ook op plekken waar het eigenlijk dus niet mag. Hè? Want bepaalde dingen zoals supermarkt of zo, dan staat er eigenlijk dat het niet mag. Ja. Maar daar hebben ze ook gewoon schijt aan, ja.
1: Ja, wij rijden ook door het rode licht als we met de fiets...
2: Dat is bij ons.
1: Gewoon om te wachten voor het rode licht. Nooit van gehoord. Totdat er iemand, net zoals bij de... Hoe noem je dat ook alweer? Die types die uit Heikantje, geloof ik.
2: Maaskantje.
1: Ja, Maaskantje.
2: Ja.
1: Maaskantje. Die types die dan op een gegeven moment worden zo omver gereden.
2: Ja, dat hebben wij ook hier.
1: Ja, zoiets. Nou, we verliezen de controle. Dat is een mooi bruggetje naar het laatste nummer natuurlijk.
2: Ja.
1: Dat is een heel mooi bruggetje naar het laatste nummer. Hier is het laatste voor vanavond. Nog even één ding. Waar gaat dit over?
2: Nou, Lose Control, dat is eigenlijk... Dat was ooit een liefdesliedje. En die heb ik, denk 3 jaar geleden uitgebracht. Maar uiteindelijk, toen ik erop terugkeek, dacht ik van... Dit is wel een beetje een happy clap nummer. Dat is helemaal niet hoe liefde voor mij is. Ja. Dus uiteindelijk heb ik hem een soort van anders geschreven, herschreven. En nou is het eigenlijk een beetje zo'n soort van sad cowboy song. En nou past het beter bij me. En we gaan hem ook in Amerika weer opnemen. Ja. Een nieuwe versie. Dus ik dacht, nou, dat is een mooi moment om hem hier te spelen.
1: Ja, en de gitaar die je nu bij je hebt, is daar precies het goede middel voor?
2: Ja, klopt. Deze Silvertone. Ik ben eigenlijk dus sinds kort een Silvertone endorser. Dus ik ben
1: ambassadeur eigenlijk.
2: Ja, ik ben officieel artiest bij hun. Ja. Ja,
1: okay, dus...
2: ik heb er eentje in Amerika staan. Die hebben ze voor me klaarstaan. En deze hebben ze, voordat ik thuis kwam, hebben ze deze naar me thuis gestuurd. Ja. Zodat het moment dat ik er was, dat ik deze gelijk kon gebruiken.
1: Dus de kassa gaat weer draaien als jij even dit even een paar keer...
2: Zeker.
1: Even reclame. Zo, tussendoor. Goed. Het wordt heel melig, dit hele verhaal. Laten we maar het laatste nummer horen. Hier is Lose Control. Allemaal. Tuskhead.

0: dankjewel.
1: Ja, dan nog een paar afsluitende vragen. Want ik heb me laten vertellen. Een tijdje terug heb jij nog iets uitgebracht. Versie van ons en een versie van een ander radioprogramma. Van
2: dat klopt, ja.
1: Collega Maarten Verduin bij Podium 107. Want ga je dat nu nog een keertje doen, zoiets?
2: Of? Dat lijkt me eigenlijk wel leuk om eens in de zoveel tijd gewoon inderdaad zo'n eigenlijk live opnames te laten horen. En eigenlijk ook met name, neem bijvoorbeeld Lose Control. Mm. Door de jaren heen ga je dat gewoon heel anders spelen. En wordt het meer onderdeel van hoe jouw leven er nu uitziet. En dat is eigenlijk super gaaf om dat dan gewoon uit te brengen. En zeker als je dan op zo'n locatie als hier bijvoorbeeld speelt. Of bij Maarten in Woerden.
1: Ja, want er zijn natuurlijk plekken waar je je helemaal slang voelt natuurlijk.
2: Ja,
1: en hij is daar één van in dat opzicht. Dus dan, we stonden alle twee zo van... hij heeft gewoon twee nummers uitgebracht die bij ons gespeeld zijn. Alle twee hebben we het erover. Dus het geluid van de heer Van Dam hier links. En het geluid van de evenknie van onder meer... Marcus van Dam, Chris van Leeuwen, geloof ik, die daar ook nog het een en ander de hand in heeft gehad. Zijn er nog optredens die nog gaan komen hier in Nederland of elders?
2: Ja, we zijn dus bezig met een grote tour door Amerika plannen.
1: Ja.
2: Maar eigenlijk een van de leukste optredens die er nu aankomt, dat is 25 juli. Dan heb je de Goese Kadefeesten.
1: Ja.
2: En daar speel ik samen met mijn vriend Tom Cherry. Die is bekend van zijn Johnny Cash tribute band.
1: Ja.
2: En dan spelen wij een duo show, maar een duo show met full band. Dus we hebben dezelfde backing band.
1: Ja.
2: En dan speel ik eerst het uur en daarna speelt hij een uur, zeg maar.
1: Ja.
2: En doen we een aantal nummers samen. En dat is eigenlijk hoe wij straks ook een hele nieuwe tour in gaan zetten.
1: Ja, oké. Dus dat zit eraan te komen.
2: Zeker.
1: Als afsluitende vraag, waar kunnen we Tuskhead vinden op het wereldwijde web?
2: Ja, op Tuskhead.com en Instagram, Facebook, et cetera, is het allemaal eigenlijk @IamTuskhead.
1: Zeer duidelijk. We vonden het weer leuk dat je geweest bent.
2: Ja.
1: En nadat ik weer klaar ben, gaan hier twee heren nog aan de gang met nog iets. Dat heeft met YouTube te maken. YouTube. Oh, en met Instagram, weet ik allemaal wat. Maar dat straks. Maar eerst ga ik weer een stuk muziek laten. De naam Niels Buijs is er gevallen. Ik had hem al in het eerste uur met Runaway. Maar nu gaan we nog even die ene single waar hij het heeft over die hitman. Die is The Professional.

0: zie hem ook helemaal staan hoor. Met lange regenjas en de bar. Deze van Niels Buijs, de professional, is dan waarschijnlijk ook over 2 weken hier laten horen in deze studio. En voor de mensen die zaten te kijken op YouTube, tot ziens. We gaan verder op de radio, dus dan mag je daar verder gaan zitten kijken. En tot die tijd, want mij hoor je de rest van het uur niet meer, ga ik proberen of ik Melanie Ryan en Bodien Monet kan laten horen. En wellicht dat ik er nog iets tussendoor heb, maar dan zal ik dat in uurtje nummer 3 nog even keurig netjes voor de meeschrijvers afkondigen. Dit is de eerste, want die gaan we volgende week hier live in de studio meemaken. Dat is Melanie Ryan en Bless Your Heart for Breaking Mine.
1: Sure I was crying in my bed.

horen bij ons in de uitzending van een tijdje terug. Melanie Ryan hoorde je ervoor met Bless Your Heart or You're Breaking Mine. En dit van Body Money met Situationship. Vorige week heb ik er mee afgesloten. Nu doe ik het met uur nummer 2. Francis Oppenblik, Me and My Name.

0: grave, I'm what's written and what's said.
1: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM, met het nieuws van 9 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Duitsland is niet van plan om te stoppen met grenscontroles. De Europese Commissie wil van de controles af, maar Duitsland niet. Volgens minister Dobrindt van Binnenlandse Zaken... helpt

0: De controles om migranten tegen te houden. Brussel vindt de controles niet meer nodig, omdat volgende week het EU-migratiepact ingaat, waarbij bezoekers aan de buitengrens van de EU worden gecontroleerd. De Alpe d'Huez heeft ruim 25 miljoen euro opgebracht voor onderzoek naar kanker. Sinds de editie van 2013 is niet meer zo'n hoog bedrag opgehaald. Zo'n 5000 mensen beklommen vandaag maximaal 6 keer fietsend, wandelend of hardlopend de Franse Alpe d'Huez om geld op te halen voor het goede doel. Alpe d'Huez bestaat dit jaar 20 jaar. Sinds 2006 werd in totaal ruim 245 miljoen euro opgehaald voor onderzoek naar kanker. Een ANWB-medewerker is veroordeeld tot 4 jaar cel voor het doodrijden van een man, 2 jaar geleden. De 60-jarige medewerker was op die dag aan het werk in Eindhoven toen zijn telefoon en een portemonnee werden gestolen door een man met een fiets. Hij ging achter de dief aan en reed over hem heen. Tijdens de zitting werden ook beelden getoond van de aanrijding, zegt deze verslaggever van Omroep Brabant.
1: En die opnames maakten veel indruk op de nabestaan van het slachtoffer. Te zien was hoe Van G. met zijn wegenwagenbus de fietser van achter raakt en over hem heen rijdt. Daarna rijdt hij weer achteruit omdat het slachtoffer onder zijn bus ligt. Maar daarbij rijdt hij nog een keer over het slachtoffer heen.
0: De Poolse tennister Maja Zwalinska heeft de finale van Roland Garros bereikt. Ze won in 2 sets van de Russin Diana Schneider. De 24-jarige Zwalinska moest zich voor het toernooi in Parijs kwalificeren en kwam bij een Grand Slam nooit verder dan de tweede ronde. De Poolse speelt in de finale tegen de Russische Mira Andrejeva, die eerder vandaag won van Marta Kostyuk uit Oekraïne. Het weer op de meeste plaatsen droog. Vannacht opnieuw buien. Het koelt af naar 1 graad of 12. Morgen vooral in het binnenland buien. Later op de dag is de zon vaker te zien. Het wordt dan maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: ZFM Verkeersinformatie.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu... Alternative FM.

Hij is bijna net zo klassiek aan het worden als het nummer van Alaska uit 2012. Never Cry Wolf. Maar dit is toch wel van een aantal jaren daarvoor al gemaakt. Ik heb het over Wave Zero en het nummer dat heet Secure the Shadow. En dat was ook de reden waarom ze, eigenlijk ook de titel die ze daaraan opgedragen hebben op 11 april in het jongerenorganisatie bij Egmond binnen. Eerbetoon aan Tom Gaasbeek, de overleden voorman van deze band, Wave Zero. Secure the Shadow. Dus, toen ik dit nummer had, of beter gezegd, in bezit kreeg op een cd. Toen heb ik hem ook al meerdere malen in Alternative FM laten spelen. Ja, en vervolgens kom ik ook nog het audiobestal. Ja, dan is het kostje meteen gekocht natuurlijk. Welkom in uur nummer 3, waarin we gewoon verder gaan met de muziek. En ik had op de socials gezet, ja, een vergeten track van Bad Luck Baby. Krijg ik meteen een reactie van de frontvrouw van de band, Kath Herrivan. Die zegt op een gegeven moment, ja, vergeten track, vergeten track. Wij weten niet beter dat we gewoon alles... Nee, ik zeg, ik heb één single niet gekregen. Toen had ze het in de gaten. Oh ja, ik heb hem inderdaad niet gestuurd. En dit is een single uit maart, mensen. Brain Off.

kreeg al het verwijt hier in deze studio van wat is dit voor een puist herrie. Ja, er zitten in derde uur mensen, dus dan betekent ook meteen dat het geluidsniveau ook wat opgekrikt wordt. Gelukkig hebben we geen actiegroepen die zich beklagen over dat het zo rustig moet zijn bij de kust. Maar goed, dat is weer een heel ander verhaal. Yes to All is dit met Redigging. En daarvoor hoorde je Bad Luck Baby. Volgende week komt de nieuwe single. Want die heb ik inmiddels ook. En dan zegt Kat, ja, draai hem dan maar gewoon op donderdag 11 juni. Donderdag 18 juni. Ik weet het niet meer precies wanneer die single uitkomt. Maar we hebben hem in ieder geval wel. Dus we mogen hem ook op de donderdag draaien. Voorafgaand aan de release op vrijdag. Dus dat scheelt weer. Dan iemand, en dat is ook meneer Van Es, een puisterherrie, maar die komt uit eigen dorp, want die komt op 9 juli hier spelen. En dat is Wenny Moore met Crocodile Tears.

Er zit een overeenkomst tussen Singa en Wendy Moore. We hebben ze beiden in een uitzending ooit verteld. Ook los van elkaar. De keer dat we deze Singa in deze studio hadden was in 2024. En Wendy Moore, die hebben we hier natuurlijk meerdere malen. En 9 juli komt ze dus weer. Want Wendy Moore hoorde je ervoor met Crocodile Tears. En deze Singa daarachter met Save My Heart. Nummer wat zij al eerder op single heeft, volgens mij, heeft uitgebracht. Ik weet het niet helemaal zeker. Maar het komt wel van een album die ze vorig jaar heeft gepresenteerd. En dat album dat heet Antidote. Wat is de overeenkomst? De een is de zangdocent van de ander. Singa is de zangdocent. En Wendy Moore was degene die dat min of meer bij haar onder de knie kreeg. Zo moet je het zien. En dat was een beetje het verhaal. En zo zit er een aardige overeenkomst. En dan hebben we hier ook nog twee Zandvoortse dingen in deze uitzending. Want in het vorige uur hadden we Baudine Monet in de uitzending. Dus dat is dat ook meteen geregeld. Over een beetje in het verlengde van alles en nog wat zeggende van de alternative R&B of hoe je het noemen wilt, hebben we ook de Nederhop. En het is een beetje onderbelicht gebleven, maar de heren Just, Engel en nog een aantal mensen van bijvoorbeeld het Gilde, die hebben een hele uitgebreide tour gedaan wat betreft Water onder de brug. Dat is het album van Just. En dan heb ik een beetje verwaarloosd. Nou, dan moet ik dat ook weer even netjes herstellen. En een van de tracks die op dat album staat is All Fucked Up. En daarop hoor je Engel ook.

kunnen weer zeggen dat we een aantal mensen hier in de studio hebben gehad die ook nu in die popronde opduiken. Deze Nebula, nou ja, is niet bij ons in de studio geweest, maar we hebben wel het werk van haar laten horen. En er zit ook een verleden, want zij was een van de finalisten van de Rob Agda Award van de Night Editie in 2025. Gepresenteerd destijds door Phil Metz. En dat zeg ik nu. En dan denk ik, oh ja, wacht eens even. Daar kan ik nog wel even een nummer van Phil Metz ook laten horen. Want ja, Nebula is geselecteerd. Net als bijvoorbeeld Elene, die ook bij ons in de studio is geweest. En Wendy Moore, die nog bij ons in de studio gaat komen, maar die inmiddels ook al meerdere malen hier geweest is. Goed, ik zei al, Phil Metz is voor zowel de presentator, de podiumpresentator geweest van de afgelopen keren dat hij de Night Editie heeft gedaan, die van 2025. Maar ook die van 2026 heeft hij gedaan. Goed, we draaien nog even zo'n ouderwets nummer waar hij samen met Rens Weidenbos op te horen is. En diezelfde Rens Weidenbos hebben we hier ook ooit in deze studio gehad. Dat zou je bijna vergeten. Maar we hebben hem echt hier in deze ruimte mogen hebben. Dit is het nummer. En dat nummer dat heet Vlieg.

Dit is ook nieuw. En dat is Lotte Melief. Zo als dit heet. En dan moet ik even er nog iets bij pakken. Want ze komt uit Nijmegen. En ze gaat ook een album uitbrengen. Dat is een debuutalbum. Dat debuutalbum heet Weave. En dat zal op 20 november gaan verschijnen. En dit is de eerste single van dat album. En dat heeft alles te maken met een diep persoonlijk proces. Zoals dat omschreven wordt. Het is een muzikale cyclus. Waarbij Lotte eerst schreef tijdens een periode van rouw. Op advies van haar therapeut nam zij het nummer op. In een kerk waar zij eerder iets heftigs heeft meegemaakt. Tijdens een koorconcert. Nou, dat is een beetje het verhaal. Morgen komt het bij ons ook online op de website. En dan kun je het allemaal lezen. Maar we mogen hem vanavond al laten horen. En het wordt uitgebracht bij Mars Worldwide. Dus dat heeft daarmee te maken. Vorige week had ik Ethan Huis in telefonisch in de uitzending. En dat nummer wat je gaat horen, dat heet A Brief Spark.

lange opname van een tijdje terug alweer. Dat was het moment dat wij hier ook twee mensen in de studio hadden. Dat was Hessel Moeselaar, die je net hoorde met New Life. In een versie zoals wij hem hier hebben laten horen in die uitzending. Waarmee we zo langzamerhand een beetje richting het einde van deze alternatieve FM gaan op 4 juni. Dan even het spoorboekje, want het begint toch alweer aardig vol te lopen wat betreft de agenda. En ik ben er zelfs nog één vergeten. We hebben op 4 juni dus gehad Tusket. Volgende week komen Newels en Melanie Ryan. Dan de week erop is Niels Buis. Maar 2 juli hebben we ook iemand. En dat is Bieke. Die kennen we nog van het optreden in het Zandvoort Museum tijdens Festival Vloed. 9 juli, weer een weekje later, dan komt Wendy Moore bij ons op de thee of de koffie, hoe je het noemen wilt. Die gaat dan ook een stuk spelen. En dan gaat het eventjes duren, 13 augustus, dan komt er een unplugged versie van de Zaanse band Trashwood. Die jongens die maken normaal gesproken best wel een beetje...

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM met het nieuws van 10 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. Inwoners van Moerdijk in Noord-Brabant moeten langer wachten op duidelijkheid over de toekomst van het dorp. In november werd bekend dat het dorp moet verdwijnen vanwege de komst van grootschalige energieprojecten. Sinds vorige maand wordt er ook gekeken of Moerdijk toch kan blijven bestaan. Er is volgens staatssecretaris Debat meer tijd nodig om dat te onderzoeken. Het was de bedoeling dat er eind deze maand de knoop zou worden doorgehakt. Een nieuwe datum wil de staatssecretaris niet noemen. Een tiener die tijdens een ruzie in Zwolle een man doodtrapte, heeft 8 maanden jeugddetentie gekregen. De toen 15-jarige jongen was 2 jaar geleden met een paar vrienden bij het station in Zwolle. Een vriendin van de jongen viel van haar fiets, waarop de 54-jarige man volgens omstanders zei dat ze met hem mee moest gaan. De jongens vonden dat hij haar lastig viel en mishandelden hem. Het slachtoffer was...

0: was al ongeneeslijk ziek, maar volgens de rechter was de mishandeling de oorzaak van zijn overlijden. In Brussel zijn rellen uitgebroken bij een protest tegen bezuiniging op het Franstalig onderwijs. Bij het Centraal Station werd brand gesticht en sommige betogers drongen een parlementsgebouw binnen. De politie zette traangas en waterkanonnen in om de orde te herstellen. Er zijn 10 mensen aangehouden. De Franstalige gemeenschap wil onder meer dat leraren meer gaan werken voor hetzelfde geld. De 19e editie van de Alpe d'Huez heeft ruim 25 miljoen euro opgeleverd. Het hoogste bedrag in 13 jaar. Het geld is bedoeld voor onderzoek naar kanker. Bij het jaarlijkse evenement beklimmen duizenden deelnemers maximaal 6 keer lopend, fietsend of rennend de Franse Alpe d'Huez. Het weer, op de meeste plaatsen droog. Vannacht buien, het koelt af naar een graad of 12. Morgen vooral in het binnenland buien. Later op de dag is de zon vaker te zien. En het wordt dan maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. Nashville.

0: gotta hold on. You gotta hold on.
1: ZFM.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 11 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De Oekraïnse president Zelensky roept de Russische president Poetin in een open brief op tot directe onderhandelingen. Die gesprekken kunnen dan plaatsvinden in bijvoorbeeld Zwitserland of Turkije, schrijft Zelensky. Poetin zei vandaag dat Rusland open staat voor een diplomatieke oplossing, maar alleen als Oekraïne toegeeft aan zijn eisen. Hij wil Zelensky alleen ontmoeten als er op dat moment een akkoord wordt getekend. Inwoners van Moerdijk in Noord-Brabant moeten langer wachten op duidelijkheid over de toekomst van het dorp. In november werd bekend dat het dorp moet verdwijnen vanwege de komst van grootschalige energieprojecten. Vorige maand werd duidelijk dat er wordt gekeken of Moerdijk toch kan blijven bestaan. Het was de bedoeling dat er eind deze maand een knoop zou worden doorgehakt, maar volgens staatssecretaris Debat is er meer tijd nodig. Een nieuwe datum wilde hij niet noemen. Een tiener die tijdens een ruzie in Zwolle een man doodtrapte, heeft 8 maanden jeugddetentie gekregen. De toen 15-jarige jongen was 2 jaar geleden met een paar vrienden bij het station in Zwolle. Een vriendin van de jongen viel van haar fiets, waarop de 54-jarige man volgens omstanders zei dat ze met hem moest meegaan. De jongens vonden dat hij haar lastig viel en mishandelde hem. Het slachtoffer was al ongeneeslijk ziek, maar volgens de rechter was de mishandeling de oorzaak van zijn overlijden. Bij Rokanje in Zuid-Holland is een man om het leven.

0: gekomen tijdens het kitesurfen. Hij werd door de wind de duinen ingeblazen en kwam daar hard terecht. De man is nog gereanimeerd, maar de hulp kwam te laat. Over zijn identiteit is niets bekendgemaakt. Het weer, het is op de meeste plaatsen droog. In de loop van de nacht zijn er meer buien. Het koelt af naar een graad of 12. Morgen eerst buien. In de middag is de zon vaker te zien. Het wordt morgen maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu Nashville.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 12 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Nederland bouwt te veel eengezinswoningen, waarschuwt het economisch bureau van ABN AMRO. 2/3 van alle woningen in Nederland is een gezinswoning, terwijl maar 1/3 van de huishoudens een gezin is. De komende jaren worden er nog zeker 270.000 gezinswoningen gebouwd, zegt ABN AMRO. Daarnaast komen er tot 2050 nog eens 900.000 gezinswoningen vrij doordat de bewoners overlijden. Dat overschot kan leiden tot leegstand en waardedalingen. De bank zegt dat er vooral seniorenwoningen moeten worden gebouwd, zodat de bestaande gezinswoningen sneller vrijkomen voor jonge gezinnen. President Zelensky roept president Poetin in een open brief op tot een ontmoeting in bijvoorbeeld Zwitserland of Turkije. De twee leiders zouden daar dan kunnen onderhandelen. Poetin zei opnieuw dat Rusland openstaat voor een diplomatieke oplossing, maar alleen als Oekraïne toegeeft aan zijn eisen. Een AWB-medewerker is veroordeeld voor het doodrijden van een man 2 jaar geleden. Hij was als wegenwacht aan het werk in Eindhoven toen zijn telefoon en portemonnee werden gestolen. Hij ging achter de dief aan en reed over hem heen. De 60-jarige wegenwacht kreeg een celstraf van 4 jaar, waarvan 2 jaar voorwaardelijk. Net als het Nederlands elftal hebben de titelfavorieten voor het WK een teleurstellende uitzwaaiwedstrijd gehad. Frankrijk verloor van Ivoorkust met 1-2 en Spanje speelde 1-1 gelijk tegen Irak. Ook Zweden, een groepsgenoot van Oranje, wist zijn uitzwaaiwedstrijd niet te winnen. De ploeg gaf diep in de blessuretijd een overwinning op Griekenland uit handen. Het werd 2-2. Het weer. In de loop van de nacht vallen er buien, minimaal rond 12 graden. De dag begint met buien. In de ochtend koelt het 's middags vanuit het westen geregeld zon en het wordt maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 1 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Nederland bouwt te veel eengezinswoningen, waarschuwt het economisch bureau van ABN AMRO. 2/3 van alle woningen in Nederland is een gezinswoning, terwijl maar 1/3 van de huishoudens een gezin is. De komende jaren worden er nog zeker 270.000 gezinswoningen gebouwd, zegt ABN AMRO. Daarnaast komen er tot 2050 nog eens 900.000 gezinswoningen vrij doordat de bewoners overlijden. Dat overschot kan leiden tot leegstand en waardedalingen. De bank zegt dat er vooral seniorenwoningen moeten worden gebouwd, zodat de bestaande gezinswoningen sneller vrijkomen voor jonge gezinnen. Het besluit over de toekomst van Moerdijk is opnieuw uitgesteld. In november werd bekend dat het Brabantse dorp moet verdwijnen om plaats te maken voor grootschalige energieprojecten. Maar vorige week meldde het kabinet dat er wordt onderzocht of de plannen kunnen worden aangepast, waardoor Moerdijk toch kan blijven bestaan. Daardoor is een besluit deze maand niet meer haalbaar, zei staatssecretaris De Bat op een informatieavond. Bewoners noemen de gang van zaken absurd en willen weten waar ze aan toe zijn. Bij Rokanje in Zuid-Holland is een man om het leven gekomen tijdens het kitesurfen. Hij werd door de wind de duinen ingeblazen en kwam daar hard terecht. Over zijn identiteit is niets bekendgemaakt. Net als het Nederlands elftal hebben de titelfavorieten voor het WK een teleurstellende uitzwaaiwedstrijd gehad. Frankrijk verloor van Ivoorkust met 1-2. En Spanje speelde 1-1 gelijk tegen Irak. Ook Zweden, een groepsgenoot van Oranje, wist zijn uitzwaaiwedstrijd niet te winnen. De ploeg gaf diep in de blessuretijd een overwinning op Griekenland uit handen. Het werd 2-2. Het weer. In de loop van de nacht vallen er buien, minimaal rond 12 graden. De dag begint met buien, 's middags vanuit het westen geregeld zon. En het wordt maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu ZFM in de nacht.

Dit is ZFM. ZFM. Strand, zee, boulevard en Formule 1. Dit is Radio voor Zandvoort. Dit is ZFM.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 2 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Duitsland is niet van plan om te stoppen met grenscontroles. De Europese Commissie wil van de controles af. Maar volgens de Duitse minister van Binnenlandse Zaken helpen de controles om migranten tegen te houden. Brussel vindt de controles niet meer nodig, omdat volgende week het EU-migratiepact ingaat, waarbij migranten aan de buitengrens van de EU worden gecontroleerd. Het besluit over de toekomst van Moerdijk is opnieuw uitgesteld. In november werd bekend dat het Brabantse dorp moet verdwijnen om plaats te maken voor grootschalige energieprojecten. Maar vorige week meldde het kabinet dat er wordt onderzocht of de plannen kunnen worden aangepast, waardoor Moerdijk toch kan blijven bestaan. Daardoor is een besluit deze maand niet meer haalbaar, zei staatssecretaris Debat op een informatieavond. Bewoners noemen de gang van zaken absurd en willen weten waar ze aan toe zijn. Het Zuid-Hollandse dorp Bleiswijk krijgt toch geen Arabische straatnamen. De gemeente Lansingerland had 6 straten in een nieuwbouwwijk in Bleiswijk namen willen geven als Wadi Moussa, Wadi Shaab en Wadi Mansour. Maar omwonenden dienden bezwaar in. Ze vonden de namen niet passend voor Bleiswijk. De gemeente heeft nu nieuwe namen bedacht, zoals het Kolenschuitpad, de Westlanderstraat en de Trekschuit. De actie Alpe d'Huez heeft ruim 25 miljoen euro opgebracht voor onderzoek naar kanker. Sinds de editie van 2013 is niet meer zo'n hoog bedrag opgehaald. Zo'n 6000 mensen beklommen de afgelopen dag maximaal 6 keer fietsend, wandelend of hardlopend de Franse Alpe d'Huez om geld op te halen voor het goede doel. Alpe d'Huez bestaat dit jaar 20 jaar. Sinds 2006 werd in totaal ruim 245 miljoen euro opgehaald voor onderzoek naar kanker. Het weer. In de loop van de nacht vallen er buien, minimaal rond 12 graden. De dag begint met buien. 'S Middags vanuit het westen geregeld zon en het wordt maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.